0: Tros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Tros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Tros FM Radio Bros.
2: Met Tros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@trosfm.be.
1: Radio.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Nee hè? Over 2 dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
3: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis? Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming of een dringende herstelling, Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
2: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en caravans.
3: Wil je zorgeloos vertrekken? Bel 0493 6667 of mail alain@adr.camperservice.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pols FM
6: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar Tros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Tros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Tros FM Radio Bros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Een Belgisch militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën in Frankrijk, dat meldt minister van Defensie Theo Franke. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffen. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in een ravijn gevallen. Hij is in kritieke toestand geëvacueerd, maar later overleden. De militair laat een vrouw en een dochter na. In Antwerpen is een man gewond geraakt na een vechtpartij, dat meldt de politie. Hij liep een steekwonde op aan zijn hoofd en werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. Een verdachte werd opgepakt. In ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig maar zacht bij zo'n 20 graden.
4: Met Tros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Tros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioprosfm.be.

0: Een hele goede zondagmorgen. Chris van Dijk is erbij met zijn vroege vogels hier bij Pros FM. En dat tot de klok van 9 uur. Alvast welkom en een hele goede morgen, vrienden van Pros FM.
1: Goedemorgen, schat.
2: Radio Pros. Kopje

Ja, dit was Daleman, hè? En zoals het was. We gaan verder met eentje van Danny Diego. En hij gaat leven, hè? Ik ga leven. Ja, dat gaan we zeker doen. Vrienden, luisteren naar Pros FM. Het is toch zo fijn. Chris van Eyck is erbij met Vroege Vogels op zondag. En dat tot 9 uur.

0: voorbij.
1: Ja, wat zegt hij? Ciao, ciao, amor. Thomas Verweeke. Daar in dat kleine café aan de haven, daar is het zeker te doen, hè? John de Bever, hier is hij.
2: De straten en pleinen, de gouden zon zakt in de straat.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Puls FM.
3: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Bobby Sinclair was dat, hè? En ik ben gelukkig zonder jou. Elke dag een lach. Laura Lynn en Dean Delawa. En daarna krijgen we onze supertip Jo Valli. En dans

Nicky Jones was dat, hè? En ik wil jou voor altijd. En we gaan even naar het jaar 2019 met Meteor en zijn horizontale.

0: het bruine in de zon of een verre reis naar het oosten? Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
4: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
3: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
4: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
3: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
4: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906.
1: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
5: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
6: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
5: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
6: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
5: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
6: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

René Ponse en Jonge. En de volgende komt van René Schuurmans. En die is zwaar, heel zwaar verliefd. Tot straks, na achter.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Volgend weekend staat Ternat op zijn kop voor de strafste jaarmarkt. Het feestweekend trapt vrijdagavond vanaf 6 uur af in de feesttent met een officiële poging om het wereldrecord langs de Polonaise te verbreken. Zaterdag vanaf 9:30 is het tijd voor de grote jaren dierenmarkt met de honderden kramen en om 11 uur gratis soep met balletjes. Speciaal op deze zaterdag is ook Radio Pros live op locatie aanwezig om te zorgen voor de echte ambiance en de allergezelligste sfeer. Zondag sluit het weekend sportief af met de Morning Miles Urban Trail en gratis podiumoptredens. Zaterdagavond 17 oktober staat Aalst volledig in het teken van het carnavalsafscheid van prins Yoshi. In evenementenhal het Forum barst vanaf 9 uur 's avonds het afscheidsbaal los. De prins carnaval van Aalst sluit er zijn legendarische prinsenjaar in stijl af met een spetterend feest vol meezingers, acts en carnavalklassiekers. Het belooft een fantastische avond worden voor iedereen die houdt van sfeer en nu al zin heeft in het nieuwe carnavalsseizoen. Alle informatie en tickets vind je op de website van de stad Aalst. Zaterdag 17 en zondag 18 oktober transformeren de Oktoberhallen in Wiezen tot de ontmoetingsplek voor liefhebbers van spiritualiteit en zelfontwikkeling. Tijdens de grote spirituele Bloemflair XL kan je 2 dagen lang snuisteren tussen unieke standjes met edelstenen en boeken of doorlopend gratis lezingen en workshops bijwonen. Ervaren lifecoaches, astrologen en kaartleggers staan bovendien klaar voor persoonlijke consulten. Ben je er vroeg bij? De eerste 200 bezoekers krijgen dit weekend een goed gevulde goodiebag. De deuren openen zaterdag vanaf 11 uur. Tickets en het volledige programma vind je op bloem.be. En we besluiten in Ninove, want daar staat de zaterdagavond 17 oktober volledig in het teken van spanning en hersenbrekers. In evenementenhal De Kuipen openen om 7 uur 's avonds de deuren voor de grote Lions Tenera Quizmasters. Vanaf 7:30 strijden teams van maximaal 6 personen om de felbegeerde titel van slimste ploeg van de streek. De opbrengst van deze wetteleditie gaat bovendien integraal naar lokale sociale projecten. Een perfecte uittip voor een gezellige, uitdagende avond onder vrienden. Inschrijven kan rechtstreeks via de website op lionstenera.be.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
5: Goedemorgen. Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.

Zo, welkom in het tweede gedeelte van Vroege Vogels op zondagmorgen. Hè? William Scheerling en Denk aan mij. En hier zijn de Haalzangers. Want als de zon schijnt, zo ze schijnen vandaag, ik kan het niet zeggen. Ik weet het.

Ja, dat was niemand minder dan André Boot en zijn zomerliefde. Woorden genoeg. Sabine.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Maaien, snoeien, zagen
3: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
2: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
3: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
2: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
3: Onderhoud, herstellingen of depannage?
2: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
3: Uw specialist in tuin. Machines.
2: Kijk op bvconnel.be
3: of kom gerust eens langs.
2: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
5: You're the one I need.
4: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Ja, we kennen het wel. Het een van de grootste hits van Corrie Konings. En ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Ben je verliefd? Jari Hellegeerst en Monique

Vlieg Nooit Te Hoger. Helemaal Holland hier bij Pros FM. Chris van Dijk met zijn Vroege Vogels. Nog tot de klok van 9 uur. Laat ons dansen, of Laat ons dansen. De Antwerpse groep.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je een Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd brood. Een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Pros FM.
6: Goedemorgen. 105.

Mike Patterson en samen zijn we één. Ja, dat is waar. Al die jaren, 2019, kwam dit op de markt. Frank Valentino.

Blauw van de Scene uit het jaar 1990. Hè. Laat ons maar doen, Dirk en Vanessa. Welkom vrienden bij Vroege Vogels hier op zondag 11 oktober 2026. Goedemorgen.

Erik en Sanne en hun twee witte paarden. Zo vrienden, dat was het weer. Hè? Vroege Vogels op zondag met Chris van Dijk. Ik wens jullie hier nog veel luistergenot met de volgende collega's. En dat is Peter Schepens en Johnny Johnson hier bij Pros FM. En dat met het programma Ontbijt Radio. Bellen kan 070 22 22 50. Of reageer via onze app. Salut Lucas en tot vrijdag natuurlijk tussen 2 en 4. Salut.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Nooit eerder zochten zoveel mensen informatie of hulp rond gokken als afgelopen zomer. In totaal ging het in de maand juli alleen al om zo'n 30.000 bezoekers bij de website gokhulp.be. Meer dan 3 keer zoveel als in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Freya Perdaans heeft opgevraagd.
4: We weten dat er tijdens grote sportevenementen meer gegokt wordt. Dan weten we ook dat er meer problematisch gegokt wordt of dat mensen zich meer vragen stellen over hun gokgedrag. Dus dat we ervoor moeten zorgen dat hulp nabij is op die momenten van die pieken.
3: Premier Bart De Wever voert vandaag opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Gistermiddag ging het kernkabinet na enkele uren onderhandelen opnieuw zonder akkoord uit elkaar. Het overleg zit dan ook muurvast, onder meer omdat de MR niet wil praten over een btw-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
5: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Maar eigenlijk zegt iedereen, we weten niet hoe dit verder moet. Het nog maar eens proberen voor de zoveelste keer. Het begint stil aan de waanzin te worden.
3: In totaal wil De Wever 10 miljard euro vinden. De E40 Brussel-Leuven is in Berchem tijdelijk dicht. Komt omdat er een nieuwe brug over de snelweg wordt geplaatst. Die weegt zo'n 4000 ton. Gisteravond kwamen alvast meer dan 2000 mensen kijken.
6: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan en draaien en manoeuvreren. Maar zot wel, wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
7: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken en ze hebben gezegd ja.
8: Ik vind dat heel cool om te zien.
3: Deze namiddag gaat de snelweg opnieuw open. Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Een Belgische militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën in Frankrijk, dat meldt minister van Defensie Theo Franke. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffe. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in de ravijn gevallen. Hij is in kritieke toestand geëvacueerd, maar is later overleden. De militair laat een vrouw en een dochter na. In ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maximaal tot 18 graden. Dinsdag heel wisselvallig, maar zacht bij zo'n 20 graden.
9: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
10: Ontbijt Radio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
11: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu 070 222 250.

0: plaat van Audrey Landers en Playa Blanca.
1: Buenos dias.
2: Dit is Radio Pros.
3: Señorita.
2: De gezelligste radio. 24 uur per dag, 7 dagen op 7.
0: Palazza, inderdaad, 24 uur per dag, 7 op 7 zijn we er voor jullie hier bij Radio Pros via radiopros.be 105.5. 107.1, 107.5, 88.8, radio DAB Oost-Vlaanderen, DAB Vlaams-Brabant en via internet, via smartphone, via de app van Radio Pros en nog veel meer.
1: Nog iets beter.
0: Nog veel meer, nog veel meer. Als je niet kan luisteren,
1: ja,
0: dan doe je de moeite niet, vind ik.
1: Nee.
0: Goedemorgen, Johnny.
1: Goedemorgen, Peter. Ja, het is inderdaad zo, hè. Het is gemakkelijk gewoon de radio opduwen, hè? Ja. Gewoon, ja, de frequenties zijn er.
0: Internetradio. Alles wat gemakkelijk is. Je kan die aansluiten op je stereo-installatie, overal in huis, muziek maken.
1: Mijn tuinhuis, ik heb trouwens in mijn tuinhuis een radio.
0: Gewoon een FM-radio.
1: Gewoon een FM-radio met een klein antenneke, boem, en dat gaat.
0: Ah ja, voilà. Dus zo gemakkelijk is het om naar Radio Pros te luisteren, ook in de wagen. Even zoeken naar Radio Pros, Radio Radio, is scannen op de DAB en je komt wel hier of daar Pros of Pros FM tegen, dus
1: voilà,
0: keuze genoeg.
1: Woordje van dank aan collega Chris van Dijk.
0: Ja, die was er al bij vanaf 7 uur deze morgen.
1: Vroege vogel. Vroege vogel, zeker.
0: Kleine vogel, maar vroege vogel.
1: Kleine vogel, hongerige vogel, vroege vogel, ja.
0: We gaan starten, hè.
1: Ja, we gaan starten. Inderdaad, 3, 2, 1.
4: Dit is Radio Pros. Ontbijt Radio.
0: Voilà, een beetje rustige muziek.
1: Ja.

0: Sizzle Sizzle op de radio en Talk It Over. En ze hadden nog een andere plaat.
1: Ja, alles heeft een ritme.
0: Alles heeft een ritme. Dat was een Nederlandstalige. Ja. Dat is een Nederlandstalige groep waarschijnlijk.
1: Ja, ja, ja, zeker, zeker. Ik denk dat ze trouwens nog meegedaan hebben aan Eurosong.
0: Ah,
1: ooit.
0: Oh, joh. Ja. Ik weet het zelfs.
1: Ja, ja, ze hebben lachen.
0: Ik zie normaal niet naar Eurosong.
1: Ja, ja, ik vroeger wel. Kom, maar.
0: Alleen vroeger was dat goed, maar... De, ja, laatste soms... tijd, de laatste tijd de nummers.
1: Ik kijk alleen voor de techniek, Peter.
0: Ja, ja, ja, de show.
1: De lightshows.
0: Ik heb trouwens nog naar Reggie gezien met de tour van Milkink weer.
1: Ja, ja, ja.
0: Het is gisteren, denk ik. Eergisteren.
1: Eergisteren, denk ik, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. We hebben er naar gekeken, maar het is toch machtig. Die belichting, dat is wat dat daar omhoog hangt van lampen. Jongen,
1: ja, echt, ja, ja. Dat is niet te doen. Dus binnenkort op de radio, op onze kerstshow ook. Zo'n belichting, Peter.
0: De Reggie.
1: De Reggie, ja. We zullen het dus moeten vragen.
0: Dan één ding in Linda moet meekomen. Dan Linda kan moet erbij zijn.
1: We gaan dus vragen naar Reggie. Ja.
0: We hebben trouwens al iemand gehad uit het team van Reggie.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, dat is waar. Dat is waar. Ze heet, wacht, hè.
0: Pauline.
1: Ja, Pauline.
0: Pauline is er geweest.
1: Dat is waar,
0: en gisteren had ze weer zo'n pakje aan. Bij ons was het helemaal anders, maar spijtig genoeg.
1: Ja, wij hebben een skipak aan.
0: Ze had daar een beetje aangepast aan het publiek, denk ik. Ja. Ja, dat ze daar niet in haar onderbroek stopt deze keer.
1: Ja, dat zal wel zijn, jongen. Ja. Ja. Hey. Goed, we hebben meteen al een verzoekje binnen, Peter.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Want dit is de ontbijtradio waar jullie kunnen gewoon een verzoekje doorsturen.
0: Mm.
1: Via de Tidio of via ons telefoonnummer. En dat is 070...
0: 22, 22, 50.
1: Voilà. Voilà. En als Molly, die heeft al een verzoekje binnengestuurd.
0: Ja.
1: Goedemorgen, Peter en Johnny.
2: Goedemorgen,
1: Molly. Graag een plaatje van Frans Bauer. Een beetje zonneschijn.
0: Mm.
1: Ja, dat hebben we nodig, hè.
0: Allee, ik dacht deze morgen, zeg, de lucht is open, dat gaat goed weer worden, maar ondertussen is het hier weer al bewolkt.
1: Ja, dus, en een beetje regen terug. Wow.
0: Ah, nee, geen regen, alstublieft, jongen. We hebben zo lang droog weer. We kunnen dan niet meer gewend worden, die regen.
1: Nee, weg met regen, weg met regen. En dat voor jullie, voor Johan en Frida, Nancy en Jos, Sylvieke, Jacqueline, Frans en vrouwtje, zus Marijke, en een spoedig herstel voor mijn kleinzoon Jart. Dat wensen wij ook, natuurlijk, absoluut.
0: Natuurlijk.
1: En al de luisteraars een hele fijne zondag toegewenst. Dikke groetjes en een hele... En een dikkere knuffel, eigenlijk.
0: Een dikke knuffel terug.
1: Ja,
0: naar, waar woont Molly? Naar,
1: in Aarschot, hè.
0: In Aarschot.
1: In Oschot.
0: Aarschot. In Oschot. Tegen Reti.
1: Ja, in Oschot. Peter.
0: Allee, kom, we gaan muziek draaien.
1: Frans Bauer.
0: We gaan stoppen bij zeven.
1: Ja, en een beetje zonneschijn mag altijd.
0: Ja, dat mag altijd. Zeker. Voilà.
1: Ja, goedemorgen, iedereen.
0: Dit is Radio Pros. Ontbijtradio op zondag. De gekste ontbijtradio, trouwens.
1: Dat mogen we wel zeggen.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Alleen maar fijne muziek, dat is ook in Ontbijt Radio op zondag zo.
1: Een plaatje voor Jo van Haast, hè. Ding dong.
0: Ding ding dong, ding dong. Ding, dong.
1: Ja, soms lopen wij hier allemaal een beetje ding dong.
0: Dat is trouwens de plaat van Teach In.
1: Teach In, ook van het Songfestival.
0: Een encyclopedie.
1: Ja, veel minder. Maar ja, goed. Sommige dingen weet ik en sommige dingen weet ik dat weer.
0: Nou, ja, het is dat. Ja. Ja.
1: Voilà. We hebben nog een verzoekje. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Anne. Graag Son of Jamaica. Ah. En dat voor Els, Emma, Peter, Johnny, Heidi, Sam en Ben en Etje, Corina uit Brakel. Ja, Corina die belt mij regelmatig eens in mijn programma.
0: Ja.
1: Hm. Ja, die hoort haar heel graag Luc Steno. Hè?
0: Ja. Ah ja.
1: Dat is eigenlijk Corinne uit Brakel. Hè? Ze zal ze niet wel bellen, denk ik. Goed, maar deze keer moeten we The Son of Jamaica draaien van de Goombay Dance Band.
0: Ja, we gaan naar Jamaica.
1: Gaan we naar Jamaica, man.
0: Is daar geen storm? In Florida is er een storm?
1: Ja. Zal dat wel stormen, denk ik.
0: Ja. Ja, meestal trekt dat over Jamaica en over die eilanden en dan naar Florida.
1: Ah, ja. Gaat naar eerst naar Jamaica, man.
0: Mississippi en zo.
1: Ja, Florida.
0: Allee, hier zijn ze.
2: Ja. A long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stared my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: Ja, ik ben er al geweest. Hè.
1: Ja, Jamaica.
0: Ja,
1: ik ben er ook geweest. Ooit. Ja. Ja, het was een beetje mini Amsterdam voor mij hoor. Als je in de velden gaat, Peter. Gewoon in je rollen.
0: Ja, godverdikke.
1: Het doobieke rollen.
0: Ik heb daar velden gezien vol met, hoe noemde dat? Die planten daar.
1: En lekker eten, jongen. Die kip was lekker, hè?
0: Alles is daar, het is eigenlijk dik in orde. Een maar rare de prijzen zijn ongeveer hetzelfde als hier.
1: Ja, dus een rare kerel, zo'n maat.
0: Niet denken dat Jamaica goedkoop is, want de taxi kost ook al veel geld. Ik heb daar serieuze ritten gedaan met een taxi, dus naar een andere kant van Thailand en zo. Dus, en de hoofdstad, die moet je eigenlijk vermijden, want daar is veel...
1: veel criminaliteit. Het zijn wel super vriendelijke mensen als je in die bosjes gaat kinderen en alles in die velden.
0: Niks aan, hè, dus
1: ze trekken er niks aan. Ze maken eten voor 100.000 man.
0: It's for tomorrow.
1: Dat is zo'n beetje, zo'n beetje zoals in Florida. En in Amerika is het ook zo. Zo van, tomorrow's another day.
0: We do it tomorrow. Ja. Of after tomorrow.
1: Ja, ik weet nog altijd goed, hè, Peter. Ik begon daar meteen te werken als een Belg. Hè. Gewoon invliegen. En ze zeiden, take it easy, Johnny.
0: Rustig.
1: Ja, tomorrow's another day. En ik had dat vlug begrepen.
2: Het probleem was als je weer naar België kwam.
1: Dat was helemaal anders. Binnenkort onze Jovelli op onze...
0: Ja, inderdaad. Hij komt op 13 december naar de zaal de Berwinne in Haltert op onze kerstshow van Radio Pro samen met Nico, Jonathan, Larissa, Yves Segers, John Dennis. Ja. En alles begint er om 13 uur. En we beginnen ook snel met de show, want er zou nog een verrassingsartiest tussen moeten hebben. De dag zit al, en de namiddag zit al volledig vol.
1: Dus het zal...
0: En we hebben nog een verrassingsoptreden normaal dus dat er tussen moet. Het
1: zal een supertrein worden.
0: Ja, het zal gas geven zijn.
1: Ja.
0: We hopen natuurlijk op veel bezoekers. Maar we moeten zeggen, de kaarten zijn toch al ongeveer voor 50% verkocht.
1: Ja,
0: dat is heel snel. Ja. Dus ik zou zeggen, niet te lang wachten. Bestel de kaarten via de website van Radio Pro. Dat is heel gemakkelijk. Kan je betalen met te scannen of met je bankkaart.
1: Of als je gewoon cash hebt, kom gewoon naar de studio.
0: Naar de studio. Er liggen hier altijd kaarten in de studio. Dus je kan bij ieder welke DJ live
1: die dan kan speelt, je ons komen bezoeken op eigen risico. Zo zal de Kevin er altijd zeggen.
0: Hij kan nog iets drinken ook.
1: Hij kan nog iets drinken ook, dus geen enkel probleem.
0: Ik heb nog een warme chocomotus.
1: Trouwens, gisteren had Jovelli een verjaardagsconcert, Peter. Dat vond plaats in Aalst, in de Heilig Hart kerk in Aalst.
0: Dat is een prachtige belichting. Ik heb er foto's van doorgestuurd gekregen.
1: Dat is mooi, hè?
0: Niet mis, hè.
1: Dat is mooi. Trouwens, we zeiden het al, bij ons komt hij ook. En ook 23 december is het 30 jaar kerstjubileum met liveband en John Dennis in Grimbergen. En ook 31 december, het einde van het jaar, oudejaarsavond met Jovelli, inclusief diner en buffet in Westerode. Westerode, daar woont hij, hè?
0: Daar woont hij, dat is zijn eigen show zo'n beetje, maar niet vergeten, voor die datums, 13 december, bij ons op de kerstshow. En we hebben hem nog altijd staan deze week als supertip, maar straks gaan we de nieuwe supertip voorstellen. Maar eerst deze.
1: En de telefoon.

0: Allee, dat is goed.
1: Hij zal zo 13 december ook wat brengen op de kerstshow van Radio Proost. Dus zeker en vast niet vergeten van kaarten te kopen, want ze gaan snel de deur uit. Ja. En als ze op zijn, zijn ze op. We mogen echt niet meer mensen binnenlaten dan het aantal dat voorgesteld is voor die zaal. Dus,
2: en hier liggen kaarten genoeg in de studio, dus kom gerust eens langs. Want kijk, daar is de zon. Wij komen binnen in de studio en de zon komt. Hè?
1: De, zon is aan het schijnen.
2: Ja, dat is goed. Hè?
1: Het is vandaag zondag. Hè?
2: Ja. Zondag.
1: Ja. Okay. En we hebben nog iemand aan de lijn. Goedemorgen met Radio Proost.
3: Goedemorgen,
2: Peter. Koen uit
1: Den Leeuwen.
2: Ja, dag
1: Koentje. Je klinkt zo dag, ver weg. Zeg, die zit aan de andere kant van de wereld, maar je zit maar in Den Leeuwen blijven.
2: Ja, ja, nee. Dat zal aan de werken zitten, hè. Dat is aan mij. Ja, Koen, zeg maar. Nee,
3: ik zou graag een plaatje van zo'n Dennis, dus dat is voor jullie dan.
2: Dankjewel.
3: Chris van Dijk voor zijn prachtige programma van deze morgen. Ik heb geluisterd, Tim.
2: Ja, ja.
3: En ook voor mijn allerbeste kameraad, Raf Vermoezen.
1: Ja, ja, ja.
3: En ja, ook voor mijn familie.
1: Ja, dat is heel goed. En jij wou een plaatje van John Dennis zeker?
3: Ja, naar keuze.
1: Is dat, een van uw favoriete zangers zo?
3: Ja.
1: Maar hij kan een beetje aan alles aan. Hij zingt ook goed. Sommige nummers van Wittura kan hij ook heel mooi nazingen, vind ik. Dus ja, precies echt zo.
3: Ik heb er veel. Ik heb Larissa, ik heb Wittura, ik heb Rukstenen, Valli, Danny Christian.
2: Zeg, je komt toch naar onze kerstshow, hè, Koentje?
3: Wat dit?
2: Je komt toch naar onze kerstshow, hè?
3: Ik heb al een kaart van Christ.
2: Ah, je hebt al een kaart van Christ.
1: Dat zal wel best zijn. Ah. En brengt er maar zoveel mogelijk mee.
2: Brengt er maar veel mee, hè?
3: Ja, proberen. Ja,
2: dat is goed, Koentje.
1: Ze zeggen altijd, hoe meer zielen, hoe meer vreugde.
2: Ja, hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Ja. Dus het is een schone line-up, hè. Larissa, Yves Seger, John Dennis, Jonathan, Nico, Jovelli, amai.
1: Ah, ja.
2: Dus,
3: Nico en Jonathan kaak wel niet. De rest, Larissa, Yves Seger.
2: Ah, maar dat zijn twee toffe gasten.
1: Nico is ambiance, Jonathan is ambiance.
2: Ja, dus, ja zeker weten.
1: Eigenlijk is het hele programma ambiance, hè.
2: Ja.
3: Larissa heb ik al gezien, Yves Tegert, John Dennis.
2: Maar Jovali
3: zeker, ja.
2: Ja.
3: Maar Jonathan en Nico, weet ik niet wie...
2: Wauw, ze willen leren kennen, Koentje. Dat is geen probleem.
1: Er gaan ook een paar duetjes in zitten, maar daar ga ik nog niks over vertellen.
2: Nee.
1: Wie dan met wie gaat zingen, dus ja. We gaan die voor eerst samen op het podium brengen.
2: Ja, ik weet het ook, maar ik zeg ook niks. Ik zeg niks.
3: Ik weet alleen duet.
1: Ja. Zeg dus.
3: Ja, en dat is Larissa mee, zo'n Dennis mee, onverred, dat is de wet geweest.
1: Het zou kunnen. Ik denk dat ze het nog niet gedaan hebben op de kerstshow, want vorig jaar heeft Larissa nog samen met Frank van Dam een liedje gezongen, denk ik.
2: Ja.
3: Wil dingen en praten samen bedoel ik, op dingen, single.
1: Wat er zit nog een
3: duwetje
1: in. Er zit nog een duwetje in. Zeker en vast.
2: Ja. Allee, dat is de verrassing dan. Hè. Koen, zeg een plaat van John Dennis gaan we draaien voor u.
1: Yep.
3: Ja, oké.
2: Is goed, jongen?
3: Ja, oké, dat is goed.
2: De groetjes aan de Chris.
1: Ja, hè? En doen ze daar de groeten in Denderleeuw of Liedekerk? Wat is het?
2: In Denderleeuw, jongen. Lie.
1: Hij woont nog op leven, ja. Maar soms zat hij een keer in Liedekerk ook, hè.
3: Ik zie Chris pas voor dinsdag op mijn werk. Dus,
2: in Zulk.
3: Morgen pak ik nog een dagje thuis. Hè.
2: Ah, vooruit.
1: En dan ga je chance.
2: Je bent de Chriske aan het doen.
3: Morgen kom ik eens Rafke bezoeken.
2: Ah, dat is goed.
1: Morgen is een baldag, dat ze zeggen.
2: Ja, een baldag.
1: Nu mag dat nog, maar ze gaan dat afschaffen. Nee, dus.
2: Ja.
3: Oké. Okay. Ja, er twee, hè.
2: Ja, dat is waar.
3: We krijgen er altijd twee...
2: Dagen,
3: hè.
2: Ja. De Chris die heeft er een stuk of 20, denk ik.
3: Er is een rapper op dat
2: bent. De Chris die heeft er een stuk of 20, zeker. Ja. Een grapje. Goed.
3: Ik
2: moet
3: maar even
2: mee
3: werken.
2: Dus, dat is nog een geel dracht. We hebben nog een geel dracht werken, hij is er vanaf.
1: Ja.
2: Voilà. Zeg, Koen, we hebben nog iemand aan de lijn. We moeten... Zeg. Koen, we moeten hier afsluiten. Ja. We hebben nog iemand aan de lijn. Hè?
3: Ja, okay.
2: Is goed, jongen?
3: Doe nog een fijn weekend.
2: Ja, de groeten, hè, Koen. En bedankt, hè.
3: Ja, oké.
1: Okay. Bedankt voor het telefoontje, hè.
2: Salut.
1: Goedemorgen met Radio Proost.
0: maar die zijn van hier in Boezingen.
2: Zeg maar Johnny en Peter, zeg. Meneer is thuis.
0: Ja, dat weet ik wel. Ja, dat nemen we allemaal rond. En ik zit daar hier met de lister.
2: Nee, nemen.
0: Ja, dat nemen, ja. Maar dan wel
2: naar een Beuringen. Naar een ja.
0: Ik zou dat, als ik dat mag, een plotje uitvragen in mijn gebieden vooral.
2: Ja.
0: Van de week als we zo'n accident gaat zien.
2: Oei, hoe is
0: het
2: minder?
0: En ze verschijnen, ja, het is redelijk Noordzee.
2: Nee.
0: En het is dan van de voorkerre.
2: Ai.
0: Dat die, en die van Gano en Euro is. Je hebt de IQ op de minister gestieren gehad.
2: Ja.
1: Dat is tegen onze Jo van Brabant zijn broodjeszak geweest. Ja. Marius Mos.
2: Ja.
0: Ah ja, een beetje verder dan ik.
2: Ja.
0: Ik weet niet, we gaan in de barrière al eerst gedaan.
2: Het is een gevaarlijke steeuwig, eigenlijk wel. Ja.
0: Ja, als je dat gewint, dat is dat niet, hè.
2: Ja, maar vroeger mocht je daar hard rijden, nu is het maar 50 niet meer.
1: En het gebeurt
2: nog. Het gebeurt nog, hè. Ja,
0: maar ja.
2: Ja. Dat is dus goed, we gaan een plaatje draaien, hè. Voor,
0: Ja, en we zoeken Gerrit Frans Bauer. Mijn hart is vol chocolade.
2: Ah ja.
1: Chocolade, lekker.
2: Mijn hart is als chocolade, ja.
0: Ja, dat is iets dat ze
2: naar gevreugd deed.
0: Mijn hart is
2: als chocolade.
1: Ik heb dat ook graag, chocolade.
2: Ja, voilà.
0: Van Frans Bauer, dat is het favoriet.
2: Ah.
0: En de Manouk.
2: Allee, vooruit. Ja, hè.
0: Zeg maar, en die Christian Brouwer, hoe ik.
1: Dat is wel mooi vergeten. Zeg, mogen we eens vragen, hoe luisterde jij, via internet of via FM? Of?
0: Internet,
1: nog altijd.
0: Ja, maar ik luister al jaren zo'n uur en elke keer tegenover dat ik met de ritme kom. En dan van de week zei mij toch, ik heb mijn liedje gehad van de week al. Ja.
2: Daar zorgt ons Herrieke voor.
0: Of,
2: hè,
0: Omdat ik er zo kan meemaken natuurlijk, want dat weet ik niet, want ik heb elkaar niet geun.
1: Ja, hoe meer leden dat we hebben, hoe meer dat wij kunnen met de radio natuurlijk. Hè? Want we hebben brood nodig. Want echte radio maken kost heel veel geld de dag van vandaag.
0: Ik heb nog twee goede gebieden. En dan is ze nu altijd naar Radio Plus. Maar ze weet niet hoe ze dat moeten doen. Ik zeg, maar moet je daar eens geen keer naartoe gaan doen?
1: Ja, ofwel, ik denk dat... Normaal in Herenbode moet je het kunnen nemen op FM ook.
2: Op FM zou dat normaal moeten lukken in Herenbodegem, ja.
1: Het is onder de 5,5 of onder de 7,1.
2: Onder een 5,5 kun je gerust ontvangen in Herenbodegem.
1: Ik denk het wel, ja.
2: Ja, op de hoog.
0: Ja, ik heb dan een goede post. Ik noem er van alweer jaren, want ik luister al die jaren. Dat is een Radio Plus.
2: Ja. Maar ik zeg
0: dat
2: het...
0: Dat is een televisie-servicebeentje spelen, daar zit ik hem
1: op. Dat is bij velen.
2: Maar als je die mensen ziet, je kan eens vragen gewoon via de FM, dat gaat, hè.
0: Dat weet ik nog niet, ja. Ik heb ook niet als maar waar
2: onder,
0: is internet?
2: Onderaan 5,5. Ja, voilà.
0: Oh, ja. Ik zag je dat met je top dagen. Ik heb me niet dat aan mijn liedje, dat is al veel weet hij.
2: Ja, maar dat is goed. Hey, maar gaan
0: ik kan een heel plusje leggen bij als dat nu is.
2: Ja, zeker. Geen enkel probleem.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Dus dat content zijn als het zal worden.
2: Toch bedankt om te bellen. Hè? Zeg, merci.
0: Ja, maar ik zag je dan ook doen. Hè? Ja,
2: dat is lief. Zijn, dat is lief. De groetjes in Herenbeudigem.
0: Naar een Beudigem, ja.
2: Ja,
0: merci. Hè?
2: Ja, zeg, graag gedaan. Ja. En we gaan straks dat plaatje draaien voor u. Hè? We moeten eerst nog een ander plaatje draaien van John Dennis. Hè?
0: Ja, maar ze laat die net
2: binnen,
0: ze zal weer genoeg
2: moeten. Allee, we gaan dat ze draaien, dat liedje.
0: Ja, het is
1: schiet. Ze zal content zijn.
2: In orde?
1: Zal ik het, hè? Fijne zondag.
2: Fijne zondag en bedankt, hè.
1: Dag,
0: ja, dank
2: u. Dag. We gaan eerst dat plaatje draaien van John Dennis voor de Koen. En dan ze Frans Bauer, hè.
1: Frans Bauer van chocolade. Ik was weer al vergeten.
2: Mijn hart is net als chocolade.
1: Nee, ik ga mij een stukje chocolade nemen.
2: Allee, je hebt gelijk.
1: Ja.
2: Een beetje sugar power.
1: De eerste John, Dennis, hij komt naar de kerstshow van Radio Pros en hij gaat daar misschien een duet zingen.
2: Ja, zeer sympathieke man.
1: Maar met wie?
2: Ja, met mij misschien, wie weet.
1: Dat kan ook.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Nee hè? Over 2 dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
3: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis? Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming of een dringende herstelling, Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
2: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en caravans.
3: Wil je zorgeloos vertrekken? Bel 0493-6667 of mail alain@adr.camperservice.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
6: Onderbijt Radio
7: Pros.

0: Yep. Yep.
1: Voilà, het is gedaan.
0: Mooi gebracht hè, door Frans Bauer. Ja, volgend jaar komt hij op onze kerstshow zeker.
1: ik kan eens proberen, maar ik denk dat we toch een grotere zaal nodig hebben.
0: Dat zal straf zijn, hè. Zeg, internat komt hij, hè.
1: Ja?
0: Met de jaarmarkt, ja.
1: Ja, toch, hè.
0: Internat komt hij met de jaarmarkt. Frans Bauer, Christophe. Mama Sjasje, ja. Bram en Lennart.
1: Misschien nog meegeven, 17 november.
0: Oktober.
1: Nee, oktober, 17 oktober, sorry. Oh, ja, ben mis. staan wij op de jaarmarkt in Ternat.
0: Ja.
1: En dit ter hoogte van Broodjeszaak.
0: Tropical Beach.
1: Ja.
0: Daar is deze maand, Peter, ga je een beetje doen watertanden. Het broodje van de maand.
1: Ja.
0: Beenesp,
1: ja.

0: periode zou komen. Dat is de broer van Nicky Jones, hè?
1: Nicky Jones. Ja, dat is
0: de broer
1: waar.
0: van Nicky Jones, de Mario. Goed, ik denk dat we nog een plaat te draaien hebben voor Guido uit Pamel.
1: Ja.
0: Ik denk dat hij een van de nieuwere luisteraars is, onze Guido.
1: Mm-hmm. Hè?
0: Die stuurt regelmatig een bericht via Tidio. Is het mogelijk om Maud en McNeil te draaien? Dat is terug een Eurosong plaat, hè?
1: Ja.
0: Echt waar. En terug uit Nederland, hè?
1: Het is een Eurosong festival vandaag.
0: Ja, vandaag, ja. Met How Do You Do? Graag doe ik de groeten aan de ganse familie, alle Radio Pros medewerkers. Jullie zijn top. Wel, Guido,
1: dank
0: bedankt daarom, jongen.
1: Dank je wel.
0: Bedankt. Je bent ook top, Guido.
1: From the heart.
0: Straight from the heart. En dat is een plaatje dus van Maud en McNeil. En je kent ze wel, hoor, Peter.
1: Ja, zeker en vast.
0: En
1: dat is deze.
0: Hoe gaat het ermee? How do you do?
1: Het gaat al wat beter, want goed ziek geweest deze week.
0: Ja, ik weet het.
1: Maar nu is het veel beter.
0: Allee, dat is goed.
1: Als ik mag radio maken, staat
0: het
1: beter.
0: We gaan er een lap

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: ProsFM.
3: Regionaal nieuws.
4: Volgend weekend staat Ternat op zijn kop voor de strafste jaarmarkt. Het feestweekend trapt vrijdagavond vanaf 6 uur af in de feesttent met een officiële poging om het wereldrecord langs de Polonaise te verbreken. Zaterdag vanaf 9:30 is het tijd voor de grote jaren dierenmarkt.

0: met honderden kramen en om 11 uur gratis soep met balletjes. Speciaal op deze zaterdag is ook Radio Pros live op locatie aanwezig om te zorgen voor de echte ambiance en de allergezelligste sfeer. Zondag sluit het weekend sportief af met de Morning Miles Urban Trail en gratis podiumoptredens. Zaterdagavond 17 oktober staat Aalst volledig in het teken van het carnavalsafscheid van prins Joshi. In evenementenhal het Forum barst vanaf 9 uur 's avonds het afschuitbaal los. De prins carnaval van Aalst sluit er zijn legendarische prinsenjaar in stijl af met een spetterend feest vol meezingers, acts en carnavalklassiekers. Het belooft een fantastische avond worden voor iedereen die houdt van sfeer en nu al zin heeft in het nieuwe carnavalsseizoen. Alle informatie en tickets vind je op de website van de stad Aalst. Zaterdag 17 en zondag 18 oktober transformeren de Oktoberhallen in Wiezen tot de ontmoetingsplek voor liefhebbers van spiritualiteit en zelfontwikkeling. Tijdens de grote spirituele Bloemflair XL kan je 2 dagen lang snuisteren tussen unieke standjes met edelstenen en boeken of doorlopend gratis lezingen en workshops bijwonen. Ervaren lifecoaches, astrologen en kaartleggers staan bovendien klaar voor persoonlijke consulten. Ben je er vroeg bij? De eerste 200 bezoekers krijgen dit weekend een goed gevulde goodiebag. De deuren openen zaterdag vanaf 11 uur. Tickets en het volledige programma vind je op bloem.be. En we besluiten in Ninove, want daar staat de zaterdagavond 17 oktober volledig in het teken van spanning en hersenbrekers. In evenementenhal De Kuipen openen om 7 uur 's avonds de deuren voor de grote Lions Tenera Quizmasters. Vanaf 7:30 strijden teams van maximaal 6 personen om de felbegeerde titel van slimste ploeg van de streek. De opbrengst van deze wetteleditie gaat bovendien integraal naar lokale sociale projecten. Een perfecte uittip voor een gezellige uitdagende avond onder vrienden. Inschrijven kan rechtstreeks via de website op lionstenera.be.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Ontbijtradio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
4: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu 070 222 250.
5: Bring the action.

0: Ah, ok, new intimate.
1: Britney, bitch.
2: Britney Spears. And Will I Am of William. Wat zeg je dat voor William?
0: Will I Am.
2: Scream and Shout.
0: Yes. We hebben een plaat te draaien en dat is dag Peter en Johnny. Graag het plaatje Tennessee Whiskey van Chris Stapleton. Ik ken die, maar die staat helaas niet in het systeem.
2: Nee, de Johnny heeft al die whisky eruit gedronken.
0: Ja, ja, ja. Het zou wel zijn als we van die valling af te graven,
2: ja,
0: Peter.
2: Inderdaad.
0: Dus, maar ik heb wel een mooi plaatje in de plaats gevonden dat ik weet dat in het systeem staat. Hm? En dat is Rascal Flatts en I Won't Let Go. Bedankt en groeten aan iedereen, Linda en Gerrit. En de Gerrit is gaan werken. Oei, oei, oei, oei.
2: Ja, ja, ja.
0: Allee, courage, jongen. In elk geval, Linda, deze ga je heel graag horen. Ik ben er zeker van.
2: Ja, denk ik.
0: Ja, het is een countryplaat.
2: We wachten op een reactie, Linda.
0: Ja, we wachten op een reactie. Rascal Flatts and I Won't Let Go.

0: mooi, hè? Moet eens goed naar die tekst luisteren, Peter.
1: I won't let go, hè?
0: Ik zal je nooit laten gaan. I will never let you go. Dit was...
1: Ja, een hele fijne plaat.
0: Haskell Flats.
1: Ja, we hebben nog iemand aan de lijn, denk ik.
0: Ja, we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, ik had er niet weer uitgaan.
1: Ah, ja. Dag Hiefke, ja. Goedemorgen. Alles goed? Oh.
2: Ja, maar ja. Ik heb een beetje gezondheid op de
0: vraag,
2: alles oké.
0: Ja, het is... ik denk dat dat weer daar toch geen goed aan doet, hè.
1: Nee, inderdaad.
2: Maar dat is al heel zo, omdat ik niet al te goed ben, maar ja.
0: Oei.
2: Kan ik je een
1: goed
2: mopje vertellen
0: of maar,
2: hè?
1: Een goed mopje?
0: Een goed mopje?
2: Ja.
0: Dat is echt een keer mooi.
2: De paus wil zelf eens auto rijden. Hij wisselt van plaats met zijn chauffeur.
0: Ja.
2: Bij het eerste kruispunt dat hij prompt door het rode licht. En even later moet hij tegenhouden, dus hij moet hij steeds naar hem.
0: Ja.
2: Dus ziet de paus aan het stuur zitten, kijkt achter in de auto en zegt: heren, ik moet even baan naar de commissaris. Ik heb vuist gemaakt. Ik heb een hele goede fiets tegengegooid. De eerste minister. Nee, veel hoger. De koning. Nee, veel uur. Donald Trump is toch niet in het land. Nee, veel hoger. Je zit toch wel. Geen idee. Ik ken hem niet. Maar de paus is zijn privé chauffeur. Ja. Dan heb je nog niet te wachten.
0: Ja, zeg maar wat.
2: Waar kan je dat hier in staan?
0: Potverdikke.
2: Wacht, hè.
0: Ja.
2: Er
0: waren eens. Ja.
2: Er zijn twee wandelaars.
0: Ja.
2: Er zijn twee wandelaars en ze naderen elkaar vanuit de tegenstellende richting.
0: Mm-hmm.
2: Op een voetpad.
0: Ja.
2: Ze grepen al twee, beide tegen akkoord richting in. Wanneer ze akkoord tegenkomen, wijst de ene man naar zijn voet en zegt: Irak, 1991. En waarop de ander zegt met zijn duim naar het achteren wijst en zegt: hondendrol, 20 meter verder. Kijk, nog een hoedje.
0: Ja, maar hij zegt in Gent. Moet daar opletten, hè? Want als je naar tv kijkt, hè, als je Luc Allo ziet, die met zijn snorken, die moet daar in Gent opletten.
1: Dat is lekker, hè?
0: Ja.
2: Ah ja.
0: Die
2: met zijn snorken, Luc Allo?
0: Die met zijn, die met zijn moustache. Hè, en, die gaat. Nu zit hij in Antwerpen, denk ik, maar vorig seizoen zat hij in Gent, hè?
1: Dat hebben we ver genoeg weggehaald.
2: Ja.
0: Dus. Ja, zeg maar, Zaïfke.
2: Ja. Een Belg en een Fransman en een Nederlander.
0: Ja.
2: Boeken de reis naar de Sahara. En ze bespreken wat ze zo mee zullen nemen. De Indian zegt: oh, ik doe Franse water mee, een matte koen. Zegt de Belg.
0: Ja.
2: Dat is een goed idee. Zegt de Fransman: jij kon een ventilateur mee doen. Op Belterijn. Oh, dat is een goed idee. De Nederlander zegt: ik neem een autoportier mee. Zegt de er een keer op. Waarom vragen de andere twee verbost? Dus als ik het te warm krijg, dan draait de Nederlander draai ik de traan te open.
0: Zeg Yves, jij bent nogal een moppetapper, hè?
2: Echt, ja, kijk.
0: Ja, maar je hebt gelijk.
1: Altijd optimistisch, hè?
0: Optimistisch, de Yves, hè?
1: Ja.
2: Op die bitten tot in de kerst.
0: Zeg, trouwens, je hebt een mooi plaatje gekozen, vind ik.
2: Ja, wel.
0: Je hoort die zoveel niet meer, hè?
2: Dat kost het niet hele tekst aan. En ik heb de hele tekst en ik heb het gemakkelijk kunnen vinden.
0: Ja, potverdikke, it's great to be a Belgian, hè?
2: Ja, dat is nog niet een goeie.
0: Maar Mr. John, Mr. John.
2: En ja, die komen we verleden, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Allee.
2: Hij was 57 jaar.
0: Ja. En voor wie mogen we die allemaal draaien, hè, Yveske?
2: Voor iedereen.
0: Voor iedereen, ah.
2: En voor onderhoek, dat is
0: wel,
2: dat je groot team, mensen die werken, mensen die ziek zijn.
0: Ja.
2: Dat werkt iedereen eigenlijk.
0: Ah, dat is goed, joh. Dat is goed. We gaan dan een keer naar luisteren, hè, Yveske.
2: Ja, dat is waar.
0: Is goed, maat. Zeg,
2: okay.
0: De groetjes in Gent, hè.
2: Dan nog een goede zondag en dan je nog een luisteraar zoek.
0: Ja, dat is goed. En zeg, en toch bedankt om te bellen, Yves. En soigneer je, hè, jongen.
2: Ja, dat doe ik altijd, hè.
0: Soigneer je, maatje. Allee.
2: Ja, dank.
0: Goeie zondag.
1: Jojo.
2: Heel leuk. Dag.
0: Yo. Even luisteren naar Peter.
1: We gaan ze draaien.
0: Het is lang geleden deze plaat.
1: Inderdaad.
0: Dan Mr. John. Wat verdikke, it's great to be a Belgium.
1: Dat is

0: Lambic.
1: Ja. Mogen dat, Peter?
2: Nee.
1: Ah, dat is lekker.
0: Ik mag dat niet.
1: Ja, ik ben van het Pajottenland.
0: Ja. Ja.
1: Zie je, dat is verschil. Goed lambiekje.
2: Een krieklambiekje.
1: Nee, gewoon een lambiekje.
2: Gewoon een lambiekje.
1: Ah, jongen, hè.
2: Ah.
1: Als je niet kunt kijken. Gaat je wel moeten, hè?
2: Een krieksje, dat drink ik nog graag, echt waar. Dat gaat er nog altijd in, zo. Ja. Als het goed warm weer is, zo. Ja. En ik heb ooit zo een gaan drinken, zo. Een grote fles met een kurkenstopsel op, zo.
1: Ah, ja.
2: En twee glazen bij. En dat was rap leeg, moet ik zeggen.
1: Ja, dat is lekker, hè, joh. Dat is lekker, hè.
2: Mr. John, and it's great to be a Belgium. Allemaal hier bij Radio Pros in de ontbijtradio. En je kan ook bellen.
1: Ja, je kan zeker bellen op de 070...
2: 22 50. Of een berichtje sturen via de app van Radio Pros. Gewoon de app installeren op het smartphone, iPhone. Ja. En je kan naar ons sturen door op de twee tekstballonnetjes te drukken.
1: Ja, inderdaad.
2: Dat is heel gemakkelijk trouwens.
1: Heel makkelijk. Ja, dat is voor iedereen gemakkelijk. Voor ons ook trouwens. Hè. Dus geen enkel probleem.
2: Een beetje scrollen. Ja.
1: Een beetje scrollen, hè, Peter.
2: Ja, we moesten een plaat draaien van Luc Steno. En als de zon schijnt. Als ze nu eens wou schijnen, want daar juist zegt de zon schijnt.
1: Ja, maar het was een waterzonneke.
2: Het is echt een waterzonneke.
1: Ja, een waterzonneke. We moeten een plaat gaan draaien voor Davy, de thuisverpleger.
2: Mm.
1: En ook voor Etje en Anneke. En dit komt vanwege onze lieve Corinne uit Brakel.
2: Ja.
1: En die hoort graag Luc Steno. En dat met Als de zon schijnt.
2: Hele mooie plaat trouwens.
1: We moeten ook nog een plaat draaien voor Johan en Frida.
2: Ja. Ja.
1: Dag Peter en Johnny. Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Krijg het plaatje van Petula Clark. This is my song uit 1962.
2: Dat zal op die antenne nog niet opgeraakt zijn vandaag.
1: Nee, ik denk het niet. Subiet komt hem wel.
2: Dat pinneken in zijn gat.
1: Ja, subiet komt hem wel. Dit plaatje voor jullie. Dank je wel voor Molly. Veel beterschap aan de kleinzoon. Dat wensen wij ook natuurlijk. Hè?
2: Ja.
1: Van Molly en Marijke, Sylvieken, Raf, Ann en Ed, DJ Luc en Ann, Gerrit en Linda, Rudolf en Anja, Franske en vrouw, DJ Croque Monsieur. Ja, onze Peter die krijgt allerlei namen. Sommigen zeggen Patrick Monseigneur.
2: Monseigneur, ja.
1: Het is eigenlijk gewoon
2: Monsieur.
1: Monsieur. Het is eigenlijk gewoon Monsieur.
2: Peter Monsieur.
1: Ja. Voilà.
2: Monsieur Peter. Hè.
1: Ja, voilà. DJ Kevin, het Prosteam en alle luisteraars een fijne zondag toegewenst vanwege Frida en Johan.
2: Onze DJ Kevin ging nog bellen vandaag.
1: Ja, die ging bellen vandaag. Heb ik gisteren gehoord. Ja,
2: ik vraag van hier. Hè.
1: Ja, hij zal straks wel bellen. Hij moet nog een beetje wakker worden.
2: Kevin.
1: Niet vergeten, hè. Want ik heb gisteren nog een plaat voor u gedraaid. Hè. Gisterenavond. Hè. Ja, dus... Goed. We gaan dus twee platen naar elkaar draaien.
2: Ja, eerst deze van Luc Steno. En
1: voilà.
2: Als de zon schijnt. Momenteel 11 graden hier in België. In Heldergem.
1: Ja, dat is ook België, hè.
2: Ja, maar ja, in Dardenne was het maar 4 graden of zo.
1: Ah, ja, oké. Okay. De zon komt erdoor, we gaan ervan genieten.
2: Waar is de zon?
3: Ja,

0: Maaien, snoeien, zagen
1: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
0: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
1: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
1: Onderhoud, herstellingen of depannage?
0: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
1: Uw specialist in tuinmachines.
0: Kijk op bvconnel.be
1: of kom gerust eens langs.
0: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: prachtig liedje. Heel mooi. Van Petula Clark, 62. En This Is My Song.
1: Ja.
0: Voilà. Linda die heeft ook een berichtje gedaan. Die zegt van... Oh mannen, dat was een mooi liedje. Van Rascal Flatts. Ja, ja, ja, ja. We moeten een plaat gaan draaien van Marva, Peter.
2: Ja.
0: Nieuwe liefde, nieuwe droom. En dat voor iedereen van Radio Pros. Voor alle grote Marva-fans. Want Marva, volgens Herman, wordt een beetje in de vergeethoek geduwd.
2: Ja.
0: Alhoewel, ja, we draaien ze toch regelmatig.
2: Ze staat al in de playlist in ieder geval, maar ja...
0: We draaien Oompa Papera, we draaien herinneringen.
2: Dat nachts of zo, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Dus in ieder geval, we draaien wel een plaat van Marva. Dus de plaat die je aangevraagd hebt, Herman, die staat klaar. En dat is Nieuwe Liefde, Nieuwe Dromen.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Voilà, hè.
2: En dan gaan ze draaien, hè.
0: Ja, nee, Peter, wakker worden, hè, jongen.
2: Als hij hoesting heeft.
0: Als een hoesting heeft.
2: Heeft iedereen dat weer dat afgezet in het roeten?
0: Ja. Ja. Hoorde zich, Marva.
2: De tijd van toen.
0: Ja, de tijd van toen.
2: Herinneringen. Van zoveel dingen.
0: Van zoveel mooie dingen.

0: verlasse.
1: Want jouw hart kent rust nog duur.
0: Tot het gaatje uitgedraaid is van Marva en Nieuwe Liefde, Nieuwe Dromen.
2: Ja. We hebben iemand in de studio.
0: Ja, we hebben iemand...
2: Die heeft geen micro.
0: Goeiedag, kom zeg.
2: We hebben iemand in de studio die geen micro heeft. Dat is ook raar, hè?
0: Ja. Voilà, u heeft daar een micro. Goedemorgen, Luc.
2: Ja, dat is onze goede collega Luc Boon, hè?
3: Ja.
2: Voor de mensen die het nog niet weten, Luc Boon, je speelt maandag en donderdag. Hè?
3: Ja, Luc, dat klopt. Tussen 8 en 10, ja.
2: Ja, en de Luc is toch goed gewoon aan het worden. Ik luister altijd. Je zit nog vol met zenuwen, zegt hij.
3: Ja, dat klopt.
0: Het was een heel tijdje geleden, dacht ik. Hè?
3: Ja. Dat is zeker 40 jaar geleden dat ik nog een keer in de studio...
0: 40
3: echt,
0: jaar.
3: Echt een studio gezeten had.
2: Ja. Ja. Maar dat komt wel, hè, Luc.
0: Ik heb al problemen als het een paar maanden geleden is. Voor weer dat beginnen zo.
2: Maar weet je nog, Peter, de eerste keer dat ik hier binnenkwam, terug na zoveel jaar. Waar zijn die platendraaiers hier? Waar zijn die cd's hier? Niks cd. Dus allemaal op computer nu.
0: Het is gemakkelijker vroeger.
3: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Eerst een keer daar een beetje mee wegzetten. Ja,
2: als je het niet moeilijk doet, toch? Hè? Als je niet stil
0: komt.
2: Dat is ook al... welkom in de studio, Luc.
3: Dank u.
0: Ja, en jij bent van de streek, zeker?
3: Ik woon al 3 jaar, bijna 4 ondertussen, in Leden.
0: Leden.
3: Maar ik ben helemaal niet van hier afkomstig. Ik ben afkomstig van Dorp, eigenlijk.
0: Dorp.
3: Dat is tegen Halle.
2: De kanten van Benny Michiels en zo.
3: Ja, inderdaad.
0: Zo'n halve Brusselaar.
3: Ze denken dat altijd, ja.
2: Hij is van de kanten van de Goeie Kriek.
3: Ja, absoluut.
2: Trouwens, zijn familienaam Boon...
0: Is een slechte kriek ook misschien?
2: Ja, maar zijn familienaam Boon... Dat is een goede kriek, hè?
3: Van in Lembeek.
2: Ja, van in Lembeek.
3: Maar het is geen familie, hoor.
2: Geen familie.
3: Ik heb het al zo dikwijls moeten zeggen, maar...
2: We hebben weer pech.
3: Geen familie.
2: Ik dacht al, ik zeg, ja, hij gaat hier toekomen, Luc, met 2 grote flessen kriek. Allee, we hebben pech.
3: Nee, dat is niet
2: erg, Luc.
0: Pak je straks een pintje en dat gaat
2: door. Ja. Goed, Luc, van harte welkom op de radio, hè, jongen.
3: Ja, dank je.
2: En een beetje minder zenuwen, hè. Dat komt allemaal slim.
3: Het is wel plezant om te doen. Hoor.
2: Het is plezant, hè? Zo live radio maken.
3: Ja, absoluut.
0: Live is altijd anders, natuurlijk.
3: Ja,
2: we zoeken nog dinsdag, we zoeken nog woensdag misschien. We gaan de Luc een beetje moeten warm maken.
0: Zo, dus iemand moet nemen op vrijdag ook die een beetje meer naar de modernere muziek gaat. Vrijdagavond mag dat een beetje meer swingen. Zo niet overdreven, maar toch met wat nieuwe beats achter en zo. Dus,
2: Oké. Dat komt allemaal goed wel, denk ik.
0: Dat komt nog wel in orde.
2: Goed, we moeten een plaat gaan draaien.
0: Ja.
2: Fijne zondag, Peter en Johnny. En Luc nu, hè?
0: Ja.
2: Graag een lievelingsplaat. Dat is een andere. We moeten eerst even terug scrollen. Goedemorgen, Peter en Johnny. Graag een plaatje van Paul Sebers. Mm-hmm. Die was ook van die kant, hè?
3: Ja, zeker. Huizingen.
2: Geen wonder dat ik ween. Mijn grote idool voor Peter en Johnny, Etje, Molly. Een spoedig herstel met haar kleinzoon, natuurlijk. Dat wensen wij ook toe. Hilde, Rafke, Godlief en mijn broer René, Krisken, voor het ganse team van Radio Pros en iedereen die ik ken vanwege Jacques Lideke. Die ken je wel, hè?
3: Ja.
2: Hij heeft al een berichtje gestuurd waarschijnlijk.
0: Naar elk programma, denk ik. Van.
2: Ja, dat is een lieve luisteraar. Ja. Dus, en dat plaatje komt ook uit Vermeij, denk ik. Voor mij.
0: De bokser.
2: Moet kloppen.
3: Den Dine
2: voor mij.
0: We gaan ze draaien en jullie kunnen nog altijd bellen natuurlijk.
2: Ja, naar de 070
0: 22
2: 22
0: 50.
2: En hoor ik hier, Paul Sebers.
0: Je kan ook een berichtje sturen via de app van Radio Pros. Gewoon op de 2 tekstballonnetjes duwen. En je komt hier rechtstreeks in de studio aan op onze PC.
2: En nu gaan we winnen.

0: Street.
1: Ja, het is een kort plaatje, hè?
2: Ja, het is kort, hè. Kort en mondig. En ik kwam inderdaad uit de film voor mij, hè.
1: Ja.
2: Dat was een hele leuke film, trouwens. We hebben nog een plaat te draaien, zeker, hè, Peter?
1: Ja.
2: Die plaat, dat is een hele speciale plaats voor Rafke Vermoozen.
1: Ah, ja.
2: Fijne zondag, Peter en Johnny. Graag het lievelingsplaatje van Marleen, die vandaag al 7 maanden geleden is overleden.
1: Amai, al 7 maanden.
2: Dus Rafke, ik wens u absoluut veel sterkte toe vandaag. We moeten ook een plaat draaien. Dus, en die plaat gaan we draaien van Ellen Goulding met Love Me Like You Do. Mm-hmm. En dat ook voor onze vroege vogel en tuinman Luc uit Denderleeuw, DJ Luc, Nancy en Luc uit Bornem, maar ik denk dat hij bedoelt Nancy en Jos uit Bornem. Ja. We moeten ook een plaat draaien voor Molly, Jacqueline, Johan en Frida uit Herzelen, Anne en Ed en alle andere medewerkers en luisteraars. Graag tot straks, samen met Nancy vanwege Rafke Vermoozen.
1: Ik dacht dat Nancy al een ander had. Ja, dat kan in de dag van vandaag.
2: Je weet maar nooit. Ja, goed.
1: Ja, dan Nancy met haar DJ-carrière. Volop aan het opstarten. Binnenkort hoor ze solo hier bij Radio Pros.
2: Ja, dus...
1: Ik ben echt eens benieuwd. Wat gaan ze draaien? Hier is Ellen Goulding.

0: Love Me Like You Do van Ellie Goulding. En dat voor onze collega Rafke.
1: Oei, ik denk dat hier al wat is.
0: En veel sterkte, Rafke. Veel sterkte. Goed, we hebben iemand aan de lijn, Peter. En dat zou ons Marina kunnen zijn, denk ik.
1: Goedemorgen met Radio Pros.
2: Goedemorgen, Peter.
0: Dag Marina.
2: Goedemorgen,
0: Johnny. Dag Marina. Je klinkt een beetje stilletjes, vind ik. Ja.
2: Ja,
0: vind je
2: dat?
0: Ja, ah nee toch. Allee, nee, ik ben mis, ben mis, ben mis, ben mis.
1: Nog niet goed wakker zo, hè?
0: Ja, nog niet goed wakker, hè?
2: Ja, ik ben al 8 uur wakker,
1: jongen. Oh, 8 uur, ja. Dan heb je al een goed ontbijt gehad zo, hè?
0: Een ontbijtje?
1: Koffietje?
2: Nee, want ik
1: eet s'morgens
2: niet.
1: Ah, niks morgens, ja. Allee.
0: Ja, maar stel je voor dat Rudy nu zo'n ontbijt aan bed brengt, hè? Stel je voor, hè?
2: Ja, dat misschien wel, ja.
0: Dat misschien wel, hè?
1: Glasje kava, fruitsappen.
0: Fruitsapje.
1: Koffiekoeken, pistoletjes.
0: Arbeidje.
1: Ja.
2: Maar dat gebeurt niet altijd.
0: Maar het zou allemaal kunnen, hè. Het zou kunnen,
1: de dag van vandaag kost alles veel geld ook, hè. Dus,
0: ja. En arbeid, dat kost niks, hè, Peter.
1: Binnenkort 22% BTW erbij waarschijnlijk.
0: Oh, stop ermee. Goed, Marina. Ja. Jij wou een plaatje aanvragen?
2: Ja, van dingen van Anne-Christie van de Roos.
0: De Roos, ja. We hebben wel een gevonden van een Christie, maar dat is de tulp. Maar dat is dezelfde niet zeker, hè?
2: Nee, dat is dezelfde.
0: Dat is een keer iets anders, altijd die roos. Mag niet een tulp zijn, ook, hè?
1: Wat hebben die mensen met rozen? Ja, dat doet zeer als je dat vastpakt.
0: Ah ja, rozen doen pijn, hè? Ja. Nee, dat is goed. Dat is maar een grapje, hè, Marina. Aan Christie en de roos. En voor wie mogen wij die draaien?
2: Ja. Eerst voor mijn man natuurlijk. Die mag niet vergeten, hè, Rudy.
0: De Rudy, ja.
2: Want dat is het boer uit de woest.
0: Ja, het zal wel zijn. Het zal wel zijn, hè? De Rudy niet vergeten, hè? Goedemorgen, Rudy. Goedemorgen.
1: Goedemorgen trouwens, ja.
0: Ja.
2: Anders is het Ambras met patatten zijn.
0: Oei, Ambras in de klas. Nee, dat denk ik niet.
2: Dat komt over in.
0: Ja. Nee. Goed.
2: En dat voor jullie ook.
0: Dank je wel.
2: En dan nog voor. Heidi en alles, en voor Peter zijn.
0: Ja.
2: Zijn Violet.
0: De Violetta.
2: En voor Emma.
1: Els dus. Els. Ja. Els en Emma, ja.
2: Ja, ik weet dat wel. Dat te doen. Dat is waar ik voor te lachen, Peter.
0: We beginnen korter bij de kerstshow te komen, hè, Marina?
2: Ja.
0: Zijn er klaar voor, eigenlijk?
2: Ja, ja.
0: Ja, hè.
2: Ja, wat voor de jaren met je kunnen komen, het was feitelijk, maar ja.
0: Ja, maar... Ik denk als je van het jaar niet komt, ga dat wel missen, hè? Want, amai.
2: Nee, ik kom wel van het jaar, ja.
0: Ah ja, Nico, Jonathan, Jovelli, Larissa, Yves Segers, John Dennis, Luc Boon.
1: Ja, Johnny Johnson.
0: Mark van Elst, Peter Schepens, amai. Gaan we worden, hè? Ja.
2: Ja, maar moet dat zijn, Peter.
0: Ah ja, tuurlijk.
1: En hij die niet vergeten.
0: Els, ja, iedereen.
2: Ik zeg dat allemaal, van Radio Pro.
0: Ed van Wever.
1: De bloemenmeisjes, hè.
0: De bloemenmeisjes, ja. Goed. Een plaatje van... Ja.
2: Maar kun ik je iets vragen?
0: Maar geld, want dat heb ik niet.
1: Ja, zeg maar. Pas op, iedereen luistert daarmee.
2: Nee.
0: Zeg maar, Marina.
2: Die collega dat er bij jullie is, wie is dat?
0: Luc Boon.
2: Ah, Luc Boon was
0: dat, ja. Ja, Luc Boon. Die speelt elke maandag en donderdag.
2: Maar s'avonds zeker.
0: Ja, s'avonds.
1: Vanaf 8 uur, ja.
0: En dan hebben we ook nog onze Bart hier naast ons. Die komt straks naar ons programma. En ook vrijdagavond speelt hij, heeft hij een programma. Ja. Dus ja, de jongens komen ons een beetje af.
2: Bart hebben we al gezien, hè, op de steen van de...
0: Ja, zeker. Ja, die mannen komen ons hier een beetje beloeren, hè, pas op. Want we moeten zien doorgaan, ze komen ons hier beloeren, die mannen. Hè, maar, hè?
2: Ja,
0: we moeten zien doorgaan.
2: Zoeken, want...
0: Ja, het is dat. Nee, dat is maar een grapje. Dat is maar grapje. Zeg Marina, en nog voor iemand?
2: Ja, dat vooral mijn vrienden ook.
0: Ah, oké, okay. En dat zijn er veel.
2: Twee weken is een kameraad van ons ook overleden.
0: Oei, weer, dat is wel anders natuurlijk.
2: Een van 35 jaar ook.
0: Tegenwoordig.
1: Het zijn er veel, hè. Tussen het 50 en het 60.
2: Hij is van een trap gevallen. Zijn nek gebroken direct.
1: Een miljard.
0: Amai.
2: Direct
0: dood. Jongen, amai. Ja.
2: Dat is allemaal mij, hè.
0: Veel sterkte aan de familie, hè.
2: we moeten er een beetje van profiteren, hè, jongens.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Zeker. En een beetje, en we moeten allemaal een beetje positiever zijn.
1: Ze zeggen dat ik wel zou profiteren van het leven, maar de kostprijs hier van het leven in België is duur geworden voor te profiteren.
0: Ja, de kostprijs als u moet erin duwen is ook duur.
1: Dus. Ja, inderdaad. Ik heb gehoord dat dat tot naar 10.000 of 15.000 euro gaat voor een begrafenis. Dus. Allee, jongens, allee, waar gaan
0: ik
1: we
0: ik heb al gezegd, als ik sterf, gewoon in een vat bier.
1: Ja, in een of van achter.
0: Ja, in een vat bier van
1: naast uw grond en een kiekers.
0: Steek me daar maar in en ik... Ik ben goed, hè. Dus...
2: Maar Johnny toch.
0: Ah ja, we mogen een keer lachen, hè, zeg.
1: Ja. Maar ja, zelf weet het niet meer.
0: Zelf gaat het toch niet meer weten, hè.
1: Denken we toch, ja.
0: Ja.
2: Niet is dat. Maar dat we nog lang bij je kunnen zijn. Want...
0: Het is dat, juist, hè. Ja.
2: En ervan een beetje van profiteren, hè.
0: Het zal wel zijn.
1: Dan ga ik een goed plezier maken de 13e december daar.
0: Ja. 13 december.
1: Ja. Aan kot is laat ontploffen.
0: Zeg, en als je wilt, de 17e staan we in de nat, hè? Met Radio Pros.
2: Ja, ik weet het. Ik heb dat vorig jaar ook naartoe geweest.
0: Dat is ook zover niet, hè?
2: Nee.
0: Gewoon eens goeiedag komen zeggen.
2: Ik zat dan met een manneke vragen.
0: Allee, Rudy, jongen.
1: Je kunt daar nog iets eten en drinken ook.
0: Ja, zeker. Genoeg te eten, genoeg te drinken. De Mario zorgt daar allemaal voor, hè.
1: Zijn dat verbaal dus, hè.
0: Je mocht daar nog iets eten ook.
1: Een goed café, je kunt daar eens drinken.
0: Je kunt daar eens drinken. En die baas die smeet al zijn tafels weg. Die zaten toch allemaal, ja. Dat gaat niet zeggen, wat anders, hè. Een beetje te ver, hè.
1: Wat?
0: Ja.
2: Nee, maar we hebben voor dit jaar ook goed naartoe geweest, want ik ben dan bij een meisje geweest van mijn werk vroeger.
0: Mm-hmm. Ja.
2: En de meid die woont daar internat.
0: Ah ja, oké.
2: Ik ben van het station, hè.
0: Oké, dus Valassi, we verwachten u,
2: ja,
0: hè.
2: Ja.
0: In orde, Rudy, je hebt het gehoord, hè, jongen. Anders, ambras in de klas, hè. Ja, voilà.
2: En ja. Dat was goed, hè.
0: Oké. Zeg, Marina, bedankt, hè.
2: Ja, voor jullie een goede zondag verder.
1: Een fijne zondag ook voor jullie.
2: Ja.
1: En bedankt voor het telefoontje.
0: Bedankt, hè.
2: Dank u.
1: En uw plaat is al begonnen, ze.
0: Aan Christine.
2: Salut, hè.
0: En de zonnebloem.
2: Ja.
1: Echt.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
4: Ontbijtradio. Zaterdag en zondag 9-12.
5: Radio Pros.
6: Tijd voor ambiance.
7: Live.
6: Ambiance.

0: Allee, zeg het eens, Johnny. Jouw bed of mijn twijfel.
1: Jee, Peter. En dat van zondagsmorgens, jongen.
0: We waren dat al te discussiëren.
1: Ineens
0: wat
1: is de
0: wat is een twijfelaar?
1: Ja, dus, dat is
0: ik,
1: iemand...
0: Ik dacht dat dat iets anders was, maar ja.
1: Ah, je gaat die weg op. Daar gaan we niet over praten, Peter.
0: Nee.
1: Daar gaan we niet over praten.
0: Een twijfelaar is een bed van 1,40 meter.
1: Ja.
0: En dus een eenpersoonsbed en een tweepersoonsbed daartussen.
1: En weet je wat...
0: Dus eigenlijk, als je daar bijeen ligt, ligt het dicht bij elkaar. Hè? Dus,
1: en weet je wat een sukkelaar is dan?
0: Ja.
1: Die mag er niet bij.
0: Voilà, dus.
1: Dat was een keer die Summers die trouwens verleden jaar op onze kerstshow was, hè. En dat onze Kedi, die heeft daar een heel mooi optreden gedaan.
0: Ja,
1: hè?
0: Inderdaad. Ja.
1: Ja. We hebben nog een plaat te draaien. En dat is een plaatje. Goedemorgen, Johnny en Peter. Zouden jullie eens Yamazuki van Yamazuki, dat is Japanese, kunnen draaien aan de groetjes van Ben? Ja, Ben, ik heb je die plaat leren kennen over 2 weken.
0: Ja.
1: En is hij er helemaal zot van. Hè? Dus,
0: we zijn hier multicultureel.
1: Ja, natuurlijk dan. Ja. De Japan, laat ze maar komen.
2: Hoi! Hoi.

0: We verstaan er heel op af, maar blijf de fijne plaat deze van Yamazuka of zo. Ja,
1: ja, de Japan kunnen goed kakken.
0: Yamazuka was nog iets anders, hè? Nee. Yamazuka. Ja. De Yamazuka, wat is dat? Yamazuka.
1: Nee. Ja, je hebt Harakiri, dat ken ik, maar dat is nog iets totaal anders. Kamasutra heb jij.
0: Kamasutra,
1: ja, dat is wel iets heel anders, hè, Peter.
0: En wat is dat?
1: Ja, dat is iets anders.
0: Dat weet dat waarschijnlijk niet.
1: Ja, dus oké, dan moeten ze dat maar eens opzoeken. Ik ga dat niet uitleggen.
0: Kamasutra.
1: Ja, Kamasutra. Ja. Ja. Je hebt ook karma. Hè?
0: Karma.
1: Dat is iets anders.
0: Dat is bij jou.
1: En karnemelk. Ja, karma. Ja, dat heb je overal. Pas op, hè. Karma is een beetje, Peter. Ja. Dat weet je. Dat weet je.
0: Dat heb jij gezegd.
1: We hebben onze Johan. We gaan die op antenne, van antenne halen. Hè? Of op antenne. Ja.
0: Goedemorgen met Radio Pros.
2: Goeie zondag, Johan het Kerzelen.
0: Dag zondag.
1: Dag Johan.
0: Zondag.
1: Dag zondag.
0: Welkom in ons programma op deze zondag.
2: Ja. Ja, dat klopt.
1: Johan. Goedemorgen.
2: Welkom bij mij.
1: Welkom bij u. Ja. Ik heb u van antenne gehaald. En was daar boven koud zeker?
2: Motregen,
1: hè, jongen. Ja,
2: ik had geen paraplu bij.
0: Is het aan het regenen bij u?
2: Ja, hier is het aan het regenen.
0: Hier niet. Ja, Elderkem is altijd beter weer. Hè.
2: Ja, want het is hier antieke rommelmarkt en kermis. Hè.
1: Oei. Ja, je hebt dat gisteren ook gezegd, denk ik. Hè. Ja, klopt dat.
2: Dus dat zal een pakje frits zijn vanavond. Hè.
1: Oh, dat is goed, hè.
0: Oh, lekker.
1: Max matenbollen.
0: Mestovlees of zonder?
2: Hè? Oh, ik vraag altijd aan die mevrouw, wat is er in de reclame? Niet, zegt ze.
1: Niks. Hè, niks.
0: Ja. Toch moet er niks op.
1: Ja, de kermis is...
2: Niet, zegt ze.
1: Ja.
2: En als ik dan vraag waar mijn schuld is, hè.
1: Ja.
2: En als ik direct betaal, krijg ik dan afslag. Abonnee, zegt ze.
1: Hoi.
0: Ja, weet, dan betaal ik achteraf, hè.
1: We zullen dat wel regelen daarachter, hè. Ja, het is tegenwoordig duur geworden op de kermis, hè. Pas op, hè.
2: Ja, gewoon pakken, hè.
1: Ja.
2: Een beetje mayonaise, wat ander iets bij, hè.
1: Ja.
2: Ja, dat kost dat 10 euro, hè.
0: Ja, 10 euro, ja.
1: We zijn...
0: 10 euro. Zeker rekenen.
1: Verleden week in Niedekerken ook,
0: dan
1: hè.
0: Dan moet je nog geen saté pakken, want dat is wel veel duurder. Dus
1: ja, tuurlijk. 1 smaltebol, 1 euro, Peter.
0: 1 smaltebol, oh ja.
1: Ja.
2: Of zij beter dan altijd vraagt, waar is er een reclame?
1: Ja, het is dat.
2: Kan gebeuren dat ze zeggen,
1: was hotelistisch. Ja, vroeger zei ik altijd, het zijn goede smatenbollen. En dan zeiden ze altijd, moet eens proeven.
0: Maar ik heb zo de indruk dat...
2: Ah, dat ze goed nog kunnen doen.
1: Ah, ja, voilà.
0: Ik heb de indruk dat alle frituren en alle pitakramen allemaal omhoog gegaan zijn. Iedereen.
1: Vraag dat is aan Peter Monsieur, die zal dat wel weten.
0: Dat is echt ongelooflijk.
1: Hij zal wel zeggen waarom dat het omhoog gegaan is.
2: Maar dan moet ik hem een keer vragen op Peter. Die mayonaise, Peter Monsieur, hè?
1: Ja,
2: dat moet
1: hij. Monseigneur, hè? Ja,
0: monseigneur, ja. Dat is speciale mayonaise, hè?
1: Croque Monsieur.
2: Die mayonaise is toch beter als degene die zelf maakt of zelf koopt?
1: Ja.
2: Ik weet niet wat soort mayonaise dat is.
0: Maar ik heb dat met samurai saus. Dus in de frituur heb je samurai saus en in de ander. En dat is een enorm verschil van smaak.
1: Ja,
0: echt.
1: Er zijn verschillende merken. Hè. Ja, ik heb ooit gewerkt voor een firma die frituren deed, Peter. En er zijn zoveel merken. Hè,
0: dat
1: van
0: niet
1: sausen.
0: Iedereen hetzelfde kan maken.
1: Ja, voilà. Ja. Dat is stemmen.
0: Je hebt cola en je hebt Pepsi. Ja. Dus
1: ja. De jongens zijn het
2: die
1: Kevin
2: nog binnen kan. Hè.
1: Ah, ja, Kevin gaat nog bellen. Ja, dat is waar.
0: Dat hem haast.
2: Ja, hij was op de baan met Evi. Dat is zijn liefste meisje, hè.
0: Dat is ongelooflijk, hè.
1: Het zal wel zijn.
0: Doet alles voor hem, ja.
2: Maar, en ik ga een keer voor het plaatsen van Blondie.
1: Ja.
2: Atomiek uit 1980. Dat was de lieveling van Ed van Beveren.
1: Ah ja? Oei.
0: Ja, van de Ed van Beveren.
2: Ja, vroeger was het hier...
0: Blondie, omdat een blonde was.
2: Vroeger was het in... Ja, maar... Dat komt uit 1980, hè.
1: Ja.
0: Ja.
2: Toen hij naar huis kwam van het leger, ging hij daar eens binnen. Hè?
1: Ja, in Burst, In Burst bij Blondie. Ja.
2: In Burst, ja.
1: Ja. In Burst bij Blondie.
0: Vanaf weer al iets dat we weten.
1: Allee, Peter, kende dan die Blondie in Burst?
0: Nee, ik ken dat. Dat is voor mijn tijd, denk ik.
1: Ja, dat zijn...
2: 1980, hè?
1: Ja.
0: Dat was ook nog maar 10 jaar, dus ja.
1: Iedereen...
2: Oké, dat praten dus voor jullie allemaal, al aanwezigen daar, voor alle luisteraars.
1: Dank je wel.
0: Dank je.
2: Naar het volledige Radio Pros team. En voor iedereen nog een fijne zondag toegewenst.
1: Ja, voor jullie ook. Daar ook, hè. Ja.
2: Dat lukken, hè.
1: Ja, zeker. Groeten aan vrienden.
0: Salukes.
1: De groeten.
0: Hij is al weg, denk ik.
1: Voilà. Hij was gepresseerd. Hij gaat achter smaltebol.
0: Hij moest hem gereed maken voor de kermis, waarschijnlijk.
1: Voor mij een stuk of 5 is genoeg, hè, Johan.
0: Maar pak ze met stoofvlees of zo.
1: Allee, ja. Pak met stoofvlees.
0: En dan zal teken.
1: En smatenbollen.
0: Ja, is goed.
1: Is goed?
0: Afgesproken.
1: Allee, Johan, Lijstraat.
0: Mayonaise niet vergeten, want dat is goede mayonaise.
1: Zal wel zijn. Zeg, Johan, Lijstraat nummer 5 te Heldergem.
0: Ja, gewoon afgeven. We eten dat wel op. Deze middag.
1: De firma dankt u. Allee. Hier is Blondie.
0: Merci, hè.
1: Ja, merci.

0: Dat ze maar wachten met in Atomix.
1: Ja, ja. Het was bij Blondie in tijd in Burst ook altijd Atomix.
0: Het was Atomix, ja. Ik kan het geloven. Het is daarmee dat hij net er altijd zat. Ja, we weten weer al iets.
1: Ah, dat zou ik hem eens moeten vragen.
0: Wacht, dat was ik hem zien.
1: Ken jij Blondie in Burst, Edje? Ja, ja, ja.
0: Bij Blondie in Burst.
1: Ja, ja. Dat was zo. Goed, alle gekheid op een boomstam.
0: Dat is altijd, hè.
1: Ja. Hallo, Johnny en Peter. Graag een plaatje voor al onze Tenerife-vrienden en aan de Costa del Silencio.
0: Ah, ik dacht aan de Costa del Sol.
1: Nee, nee, het is de Costa del Silencio.
0: Silencio, ja.
1: En alle sympathisanten van de gepensioneerde bond van Idrigem. Een plaat van Alain de Lorme met Set Interdit vanwege Mark en Christian, de lieve buurtjes van de Johnny.
0: Mm-hmm.
1: Voilà. En dat is een plaatje van Alain de Lorme.
0: En die kennen we zeker hier in mijn Radio Pros.
1: Zal het zijn.
0: Trouwens, dat was een champion op podium live gezongen.
1: Ja, ja, ja. En hij heeft die ook opgenomen, hè?
0: Ja?
1: Ja, ja, hij heeft die opgenomen en hij zingt ze ook altijd mee in de studio.
0: Okay.
1: Je kan hem horen tot in Dendeleeuw, van in Heldergem.
0: Zonder echo of zo?
1: Zonder echo, gewoon meezingen. Allez, champion.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haalvert. Of bel 053 83 19 06. 105 5 107 1 107 5.

0: gingen even naar California mee, bepaald naar Hotel California met de Eagles hier bij Radio Pros in Ontbijtradio.
1: En de Bart hier is daar aan het slouwen daar van achter. Ja, wat hè.
0: Hey. En hier zijn pasta al opeten.
1: En hier zijn pasta, ravioli.
0: Dat zit toch al aan tafel, heb ik gezien.
1: Wat zitten we vandaag? Ravioli. Dat was een hele mooie plaat, hè, Peter van de Eagles en Hotel California.
0: Als je ooit iets maakt voor de raf, is het ravioli. Hè?
1: Dus ja, ravioli. Mag ik een plaatje aanvragen? Dat kan natuurlijk.
0: Ja, dat mag altijd. Zeg maar, Johnny.
1: Van, oei, Peter, maar dat gaan we niet graag horen, denk ik.
0: Ja?
1: Ik weet het niet.
0: Ja, zeg dus niet.
1: Nee, we gaan dat niet doen.
0: Graag, zeg.
1: We gaan... Ja, maar let op, hè. Let op, hè. Run Through the Hills.
0: Wat?
1: Van Iron Maiden. Ja, let op, hè. Let op. Je gaat dit aan. Echt. Goed. Mag ik een plaatje aanvragen van Isabel A? Ja. Maar heb je een klaarstaan van Isabel B? Maar ja, goed. Isabel A, die draaien we straks.
0: Ik durf dat niet draaien. Nee, ja, dat is de verkeerde.
1: Dat is de verkeerde, ik dacht het al.
0: Allee, wat is dat hier? Wacht, hé.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Allee, vooruit. Ah, je zit helemaal in mijn nalle, hè, Peter?
0: Iron Maiden?
1: Ja, we moeten wachten, hè. Ja, het beste moet nog komen.
0: Klein stukje voor je.
1: Klein stukje, hè. Maar wacht, hè. Even wachten, hè.

0: beter kwart, hè?
1: Ja, nog wel.
0: Beste moet nog komen, hè?
1: Ik denk dat iedereen gaat wakker zijn.
0: Ja, ja, ik denk het. Iron Maiden.
1: Dat is editie was er nu, maar...
0: Ja, is editie ook, hè. Ja, straks is editie. Eerst Iron Maiden, dan Motorhead. Ja, ja.
1: Nu gaat ze lang, ja.
0: Ja, ja, maar wacht, wacht even, hè. Wacht even, hè. Oh, ja, nu gaan lopen, hè. Ja. Ik ga lopen, ik ga lopen, hè. Here we go. Zie je? Ja, ja. Allee, bedankt, hè, Peter. Bedankt, okay, bedankt, bedankt,
1: goed,
0: bedankt,
1: goed,
0: bedankt, bedankt,
1: goed,
0: bedankt. Goed. We zaten hier bij de Chris. Maak een plaatje navragen van Isabel A. Alsjeblieft de groeten van Chris uit Turnhout. Voor het prosteam en alle luisteraars. Isabel A. Ah, ik heb er een mooitje uitgekozen, Peter.
1: Ja, ik woon niet lekker beest.
0: Lekker beest. Ja.
1: Lelijk beest, wou ik zeggen.
0: Ja, dat mocht je zeggen. Je mocht dat zeggen, Peter. Geen probleem.
1: Ja, iedereen draait die plaat, maar ja. Ze heeft nog andere mooie platen.
0: Zeker.
1: Waaronder deze.
0: Ja, het is een mooie.
1: De titel is Wie ben jij?
0: Johnny.
1: En ik, Peter.
0: Ja, voilà. Goedemorgen.
1: We zijn op Radio Pros.
0: Goedemorgen. We hebben nog veel verzoekjes, hè, Peter.
1: Tot een uur of 12 al, hè.
0: Ja, we moeten gas geven, jongen.
1: Voilà, zo.
0: Alsjeblieft.

0: dernier.
1: Ja. Ik hoop dat het wat beter gaat met Isabelle.
2: Ja.
1: Ja.
2: Want die is weer ziek gevallen.
1: Is dus weer ziek gevallen. Ja. En ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat het beter gaat.
2: Ja, inderdaad. Ja.
1: Want dat is niet alles. Dat is niet om mee te lachen natuurlijk.
2: Nee, Isabel, zeker niet.
1: We moeten een plaat gaan draaien. Dag Peter en Johnny. Ja, goeiedag.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Graag een plaatje voor Luc. Die van gisteren om 2:00 gestart is op de stapband. Amai. Huh? We hebben dat een keer meegemaakt,
2: ja,
1: Peter.
2: Ja, ja, ja.
1: Weet je nog? 24:00 in de Pingy Broekpark. En ook voor Jacqueline en voor jullie en de luisteraars groeten vanuit Welle vanwege Hilde. We hebben dat ooit eens meegemaakt, we waren daar live, weet je nog?
2: Sint-Josef.
1: Ja. Ja, dat was op de fiets, hè.
2: Ozo Centrum Sint-Josef, denk ik.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: In dus, de Broedstraat in Houten.
1: Dus ik zou zeggen, Luc, courage.
2: Veel courage, hè.
1: Ja, courage. Want het zal nodig zijn, hè. Dus, en het plaatje mag er een zijn van Like Me. Ja, maar die hebben veel platen gemaakt, hè?
2: Ja, ik heb een cover genomen. De meeste zijn allemaal covers. Ja. Waarmee dat de jeugd ook een beetje de oude platen kent van vroeger. En deze moet je zeker kennen.
1: Ah ja. Ook een beetje van Paul Severs, hè?
2: En wat zingen men?

0: En voor altijd.
1: Voilà,
0: zeg.
1: Voilà, mooi hè. Like me. Ja. Ja, okay. De verzoekjes komen hier gewoon binnengestormd. Ongelooflijk. Ze komen hier binnen zoals een meeuw in
0: zoete,
1: de wind.
0: Zoete broodjes.
1: Zoete broodjes. Ja. Ja. Goedemorgen Peter en Johnny. Graag een plaatje van Demis Roussos.
0: Ja.
1: Dit voor jullie, Molly, Raf en alle DJ's en luisteraars van Pros. Groetjes, Jos en DJ Nancy.
0: DJ Nancy, ja.
1: Ja, mag je dat zo zeggen, hè? DJ Nancy.
0: DJ Nancy op de radio. Ja, op zondagavond met erotica. Ah nee, romantica.
1: Erotica, oké. Okay. Ja, exotica, erotica. Ja, goed Peter, goed.
0: En wij hebben een mooie plaat klaargezet voor hun, hè.
1: Ja, want Joske is helemaal gek van...
0: Lang geleden dat ze nog gedraaid is hier bij Radio Pro. Het is een plaat uit 1975.
1: Ja.
0: En ze klinkt zo.
1: Pardon, mee.
0: Ja.
1: Mon amour.
0: Zo'n beetje hoempapa.
1: Ja. Het is eigenlijk zo eentje op één tegel, hè, Peter. Op
0: één tegel. Just nee, je had dat wel schuren.
1: Zo'n beetje schuren, zo.
0: Ja.
1: Demis Roussos. Ja.

0: Pardonnez me van Demis Roussos op de radio. Is dat pardonnez moi? Is dat de...
1: Pardon, amé. Ja, ik denk het wel. Ja. Please, forgive me.
0: Ik ben alleen maar een stranger dat van buitenland komt en zo.
1: Een stranger. De laatste stranger is heen gegaan.
0: De laatste
1: was ook
0: stranger
1: John.
0: Is weg, ja, inderdaad. Ja,
1: de originele toch, hè? John de Wilde.
0: Ja.
1: Goed, als jullie willen lid worden, dat is heel belangrijk voor de radio. We kunnen dit niet genoeg zeggen, hè Peter?
0: Inderdaad.
1: Ja, lid worden is niet alleen leuk, maar is ook goedkoper als je ergens naartoe komt.
0: Ja, inderdaad.
1: Als er iets te doen is van proost, je krijgt een...
0: cadeautje klaar doet.
1: Ja, een cadeautje. Ja, ja, ja, ja.
0: Of iets voor te eten, of iets voor te drinken.
1: Ja.
0: Of,
1: ja. Hoe doe je dat nu, Peter? Hoe doe je het nu? Leg het eens mooi uit aan de luisteraar.
0: Dat is heel simpel, hè?
1: Ja.
0: Gewoon een mailtje sturen naar leden@radioprost.be is het gemakkelijkste.
1: Ja.
0: Het beste is dat automatisch er uw geboortedatum in staat, naam en zeker adres, dat
1: ja,
0: wij alles
1: dat
0: kunnen opsturen.
1: Zeer belangrijk, ja.
0: En je kan ook bellen aan 070-22-22-50 of je kan direct het lidgeld overschrijven op ons rekeningnummer.
1: Ja,
0: ook niet vergeten van zeker de naam, het adres,
1: adres
0: en geboortedatum.
1: Geboortedatum, dus
0: of verjaardag is ook goed. Ja,
1: ja, want dan kunnen wij een kaartje opsturen.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, ja,
1: dat is dan juist. Hè?
0: Is
1: de... Er is een rekeningnummer en dat is BE 85 29 30 30 72 47 06.
0: Ja.
1: Voilà.
0: Er al nog eens misschien voor de mensen.
1: Ja, okay.
0: BE, pak de stilo vast en gedenk te schrijven.
1: BE 85 29 30 30 72,
0: ja.
1: 47,06.
0: Voilà, dat is het.
1: Ja,
0: 20 euro
1: het.
0: Of 50 euro? 20
1: ja,
0: euro, hey, daar heb je dezelfde voordelen als 50 euro, maar met 50 euro steun je de radio meer. Ben je erelid?
1: Erelid.
0: Ja, van de radio.
1: Dan krijg je een erelid als je komt.
0: Ja,
1: voilà,
0: eresteunend lid. Zo, ja.
1: Voilà, het is dat.
0: We moeten onze cd-tip nog voorstellen voor, voor komende week. Eigenlijk van maandag tot en met zondag gaat die draaien.
1: Ja.
0: En het is een nieuwe die net binnengekomen is, die juist gereleased is van Danny Christian.
1: Een Duitse Hollander.
0: En hij heeft het over nieuwe verhalen.
1: Ja, allee, we gaan eens luisteren. Radio!

0: Dat zeg ik ook altijd.
1: We zeggen, goed plaatje van Danny Christian, CD, de super tip van de week. Mag CD-tip niet meer zeggen, dat is zo'n gemoente van vroeger. Ja. CD-tip. Ja.
2: Maar het is een mooie plaat, want alles kan en niks moet.
1: Ja.
2: Ik vind dat echt...
1: We maken elke dag nieuwe verhalen.
2: We maken nieuwe verhalen en alles. Dus in ieder geval, ik denk dat we nog iemand gaan op de lijn moeten nemen, Peter.
1: Ja.
2: Ja, doet u maar. Ja, doe maar. Ja, knopje indrukken. Ja, daar gaat ie.
1: Goedemorgen met Radio Pros.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag met Croque-Monsieur.
2: Croque-Monsieur, ja. Monseigneur aan de lijn, Monseigneur.
3: Ah, wel, ik was in Alkmaar aan het bellen en plotseling nam er altijd iemand op een vrouwenstem.
2: Oei.
3: Hallo, met Cato. Met Cato. Met wat kan ik u van dienst zijn?
2: Oei. Hola.
3: Ja. En ik dacht dan plots, ik keek me nog naar de nummer en ik dacht in mijn eigen zeg, ik zit hier bij de sakslijn.
2: Oh, Peter, ja, dat gaat wat kosten vandaag, hè, jongen.
3: Ja, waarschijnlijk wel.
2: Dat gaat wat kosten.
1: Ja.
2: Zeg, Peter, hoe komt dat nu dat die fritten zo duur geworden zijn? Peter, ja, ging je dat vragen, hè.
1: Allee, je moet niet rekenen, ik ging begin jaren 2000 en ging ik voor 3 mensen achter fritten.
2: Ja.
1: En daar was altijd pakje bij, met stoofvlees of met goulash of zo. Ja. Hey, dus een satéken erbij. We moesten niet kijken naar de prijs, hey, we namen wat aan bewaarden. Dus ik had 400 frank, dus een 10 euro.
2: Ja.
1: En nu heb ik voor hetzelfde 35 euro, zonder drank aan bij.
2: Dat is met alles, hè, Peter.
1: Hey, dat ik zeg, alleen nu begint toch een beetje overdreven te worden. Allee, 35 euro. Ja, vroeger ging men daar op restaurant voor, hè.
2: Ja, ik ken één frituur in Lokeren, alleen Exaten, waar het iets goedkoper is.
1: Ja,
3: dat klopt.
1: Ja, maar het is een moeilijke naam, die frituur, trouwens.
2: Ja, dus
3: er is maar één in Exaten, dus dat ben ik.
1: Ja, voilà. Wat naam heeft de frituur, Peter?
2: Het Gezoordeken.
1: Gezoordeken, ja, wat, dat is niet gezoordeken.
3: Ja, maar dat is het dialect van Exaarde. Hier zeggen ze niet Exaarde, hier zeggen ze Gezoorde.
2: Gezoorde.
1: Wat is Gezoorde eigenlijk in het Vlaams?
2: Exaarde.
3: Exaarde.
2: Gezoordeken.
1: Nu valt hem, ja.
2: Boom, hij is gevallen.
1: Zal ik het niet even op dat?
2: Ja, nee, laat het maar.
3: Dat zeg eigenlijk de gemeente, de naam van de gemeente, dat... in het dialect wordt uitgesproken. Hè.
2: Dat is eigenlijk een redelijke kleine gemeente.
1: Zijn de aankopen zo duur geworden in de frituur? Of wat? Of zijn daar belasting bijgekomen?
3: Dat klopt. De aankopen zijn duur geworden. Het vet is ondertussen meer dan 3-dubbel. Ja.
1: En is daar ook een verplichting op van het vet moet om de zoveel vernieuwd worden of zo?
3: Verplichting? Nee. Dat heb je zelf in de hand. Dat moet je zelf ondervinden. Hè. Bij ons is eigenlijk wel altijd een altijd hetzelfde dezelfde tijd moet ik zeggen.
2: Ja.
1: En hoeveel liter gaat er zo in friteuze, zo een volledige
3: groepen? In al de friteuze, in allemaal de ketels.
1: Ja, ja.
2: Goh.
3: 40, 70, 110 liter.
1: Oh my god. Ja, die prijs is ook serieus duur geworden met de olie die omhoog, met de grondstoffen.
3: Corona is dat niet meer betaalbaar.
2: Zegt Peter, onze Peter is content. Hij weet nu eindelijk hoe het komt dat de punten wat duurder geworden zijn.
1: Ik neem nu een curryworst. Allee, dat was een euro. Nu is dat een 2,20 euro of zo. Of
2: ja, maar kijk, als je nu gewoon eens naar van die grote fastfoodketens gaat, dan is het ook ongelooflijk duur geworden.
1: Ja,
2: Peter,
1: een pizza kost ook krap 15 euro. Nu, vroeger was dat misschien 7 euro of zo. Dus
2: En naar een sekslijn bellen kost ook veel, hè, Peter?
1: Ik heb iets nooit begrepen, want je zit met 6% en met 12% BTW.
3: Ja.
1: Dus als de mensen blijven eten, dan moet je 12% BTW afgeven. Hoe komt dat? Want dus als de mensen blijven eten, heb je er dan nog afval van? Heb je er nog soms afwas voor? Dus je hebt er meer werk aan. Je moet je zaal verwarmen of je moet plek hebben voor de mensen laten het eten. Je hebt meer kosten, maar je moet meer BTW afgeven. En jij ontvangt bijvoorbeeld dezelfde 20 euro dan dat ze friet komen afhalen.
2: Dames en heren, dit is VRT1, de afspraak.
3: Dat heeft te maken. Volgend jaar gaat dat naar het schijnt veranderen. Dus ter plaatse 6 en 12% meeneem.
1: Eigenlijk zou dat het logische zijn, het meest logische. Dan heeft een uitbater, verdient hij iets meer als ze blijven eten, want hij heeft er meer werk mee. Dus,
3: ja, maar bij ons is dat eigenlijk niet de hoofdzaak van ter plaatse te blijven eten. Wij hebben nog hoofdzakelijk een meeneemfrituur.
1: Ja.
3: Ja, ik ga er niet mee akkoord, maar ja, dat maakt voor mij niet veel uit.
2: Als ik bij de Peter ga, ik ga ze rechtstreeks uit de ketel halen, zo direct binnen.
3: Dat kunnen we misschien nog iets regelen.
2: Voilà, het is dat.
1: Nog wel geluk dat je niet op 21% zit, want binnenkort is het misschien 22%, hè, wat dat 21%.
3: Ja, maar alcoholische dranken, dat is 21, hè.
2: Ah ja.
1: Dus een Jupiler dat gaan verkopen, dat moet wel al 21%
2: zijn. Ja. Dus.
1: Het is zo moeilijk in België, jongens. Ja. Allee,
2: het is heel moeilijk. Moeilijk.
3: Maar om nu nog te antwoorden waarom het zo duur geworden is, als ik mij de factuur meebreng, morgen naar de studio mogen ik er langskomen en elke maand met dat bedrag zou je al een mooi reisje kunnen maken.
2: Ja. Zeker. Zeker.
1: Ja, je moet eigenlijk al wat pakjes friet verkopen voor iets
3: veel,
1: te verdienen.
2: Zijn.
1: Het is misschien maar halfweg de man te hebben.
2: Dus gewoon zeggen, dikke chapeau aan de mensen die dat doen en ook die caféhouden en zo. Hè, want
3: sinds corona is eigenlijk helemaal het plezier is eraf. Ik zal het zo zeggen.
1: Dus binnenkort gaan er frituren verdwijnen, waarschijnlijk zoals de cafés verdwenen zijn, de bakkers verdwenen.
3: Daar zijn we redelijk goed mee bezig. Ja.
2: We moeten zo snel mogelijk naar Exaarde.
1: Dus mensen, naar de frituur gaan, de frituren steunen.
2: Gezorgde.
3: Pas op jongens, pas op, het is maar 56 dagen niet meer, hè.
2: Oeh,
1: 56 dagen.
2: Dat moet
1: dagen.
2: Een spoiler, hè.
3: Oh. Ja, 56 werkdagen ook.
1: En het is gedaan dan?
3: Ja, dat weet ik nog niet. Zo vlug zal die niet verkocht zijn, denk ik.
1: Maar er is nog geen overnemer of zo, nee?
3: Nee, nog niet. Nog niet.
2: De Peter gaat op pensioen.
3: Ze komen vanaf morgen en de week dat komt, komen ze allemaal die attesten onderzoeken naar asbest en wat is allemaal
2: En de Peter gaat op pensioen, dan gaat hij een huis huren hier in de Leistraat. Dan komt hij naar Heldergem wonen, kan hij dag en nacht op de radio zitten.
1: Anders, ik heb nog een kamer vrij.
2: Nog een kamer vrij?
3: Ja, ik zat eigenlijk te denken, ze noemen mij er altijd croque-monsieur op de radio. Kunnen we geen kookprogramma doen?
2: Ja, we zullen dus een kookprogramma doen.
1: Anders breng ik de friteuse mee naar hier.
2: We nemen twee boterhammen, we nemen wat kaas.
3: Als ik stop, dan kom ik in geen frituur meer binnen.
2: Ja, dat zal wel.
1: Maar als je stopt, gaat het toch nog een keer op een zomerse dag hier op terras fritten bakken voor de mensen. Hè?
3: Ja, daar kunnen we over praten.
1: Zo met goed stoofvlees bij zo. Mag nog van de Bonap zijn, dat stoofvlees?
2: Jij maakt er gratis reclame voor iedereen. Voor de Peter mag het, maar voor de Bonap, ik weet het niet. Maar
1: wie weet staat er daar iets op mijn rekening straks van de Bonap.
2: Allee, Bonap. Oké. Okay. Zeg Peter. Bedankt, Peter.
3: Ik ga jullie nog laten. Hè. Ja. Doe dat nog goed.
2: Goed.
3: Tot morgen zeker. Hè.
2: Ja, zeker. Hè.
1: Tot morgenavond. Hè.
2: Zeg hem bedankt om te bellen, hè, Peter.
1: Goeie zondag.
2: We moeten nog een plaat draaien, zeker, Peter?
1: We moeten nog die bouzoekies draaien.
2: Ja, hey, Peter en Johnny, willen jullie eens het nummertje draaien van het Noordzee-duo? Het is wel van iemand anders, het is van Bob Offenbergen, omdat we niet zoveel tijd meer hebben. En dit ook voor Johan en Frida uit Herzelen, Koen uit Denderleeuw, de familie Dubois uit Aalst en Meldert, en alle DJ's en luisteraars van Radio Proost vanwege Luc uit Assen. En de bezoekjes die gaan nu klinken. Hè.
1: Ja, want we moeten eerst nog reclame draaien, dus we moeten afscheid nemen, Johnny. Ik weet het.
2: Het is super druk, hè?
1: Het is heel snel gegaan, die drie uurtjes radio hier op de radio. Maar het is altijd plezant. Dus iets dat plezant is, gaat snel voorbij.
2: Dat is zo.
1: Ga werken, dat duurt zo lang.
2: Als je
1: een dag thuis zit.
2: Ja, dat is. We hebben nog een paar verzoeken. We gaan die overlaten aan onze Bart.
1: Ja.
2: Die een brillen, Bart?
1: Hij mag ook nog wel werken.
2: Hij mag ook nog wel werken, geen probleem.
1: Voor zijn geld.
2: Dat was dan, Peter.
1: Hij verdient hier genoeg.
2: Ja, dat is wel... Allemaal in het zwart en zo. Nee, dat mocht ik niet zeggen.
1: Allee, kom ze vandaag dubbel betaald. Dus,
2: dubbel betaald.
1: Ik zal u dubbele pre geven.
2: Dubbel pre.
1: 0 maal 2 is nog altijd 0. Dus.
2: Ja, dus voilà. 0 maal 2. In orde? Oké. Voilà. Zeg, Luc, ook bedankt om naar de studio te komen. Ja, onze Luc Boon. Die hoor je trouwens maandag. Morgenavond.
1: Morgenavond.
2: Morgenavond. En donderdag.
0: En donderdag,
2: ja. En ook onze Bart, die hoor je nu. En ook op vrijdag. met zijn sexy programma.
1: Ja, van alles, hè.
2: Yeah, Bart.
1: Wij zijn er van onder, hè.
2: Ja, we zijn er van onder.
1: Hij komt straks nog eens terug, hè.
2: Komt ze biedt nog eens terug. Ja, en eerst een boken eten.
1: Boken, hè. Eerst een boken eten. En vanavond?
2: Dat zal een verrassing zijn.
1: Je weet nog niet, nee. Ja. Hey, ik ook nog niet, hè.
2: Nee, oké.
1: Allee,
2: een schellepap met een onderlijn. Een schellepap met een onderlijn.
1: Ja, zoiets.
2: Oké.
1: Okay. Als je zoiets ouderwets, dat smaakt nog dikwijls het beste.
2: Dat zal wel zijn. Iedereen bedankt voor de verzoekjes. Ja, het waren er heel veel.
1: Ja.
2: Bedankt om te luisteren. We moeten nog een verzoek draaien voor Heidi, voor José. Maar ik denk dat onze Bart dat wel gaat regelen, hè.
1: En volgende week zijn we er ook bij.
2: Ja, volgende week zijn we er ook bij.
1: Maar volgende week staan wij ook in
2: Ternat.
1: Zaterdag. Dus ja, kom zeker eens langs. Kom daar een broodje eten, iets drinken bij ons.
2: Ja, ja, je kunt daar iets drinken. En
1: dat Mario, je zegt, het is allemaal gratis. Als je betaalt.
2: Als je betaalt, ja. Ja, maar er zal ambiance zijn, want de Mario komt en Amarilis komt. Ja, ja, ja. En vol een bak ambiance.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Voilà, allez, genoeg getetterd zeker.
1: Ja, we zijn weg.
2: Allez, salut.
0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk.

0: Lid. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Racer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: In Mexico is een Belgisch meisje van 18 omgekomen bij een auto-ongeval. Dat is bevestigd aan onze redactie. Het ongeval gebeurde rond middernacht. Het meisje was daar op uitwisseling en was op weg met haar Mexicaanse vriendin naar een feestje toen het ongeval gebeurde. Wat er

0: precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie in Mexico onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vicepremier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting, want dinsdag is de deadline. Er zijn vorig jaar 40.000 dieren binnengebracht in het asiel. Dat blijkt uit de cijfers van bevoegd minister Ben Weitz. Het gaat om een daling van 8% in vergelijking met 2024. Maar de asielen zitten nog altijd overvol, zegt Weitz.
1: Je ziet dat de instroom nog altijd groter is dan de uitstroom. Wat dus wil zeggen dat dieren toch wel lang in de asielen blijven zitten. En dan heel specifiek bepaalde rassen, bijvoorbeeld zoals de American Stafford, Mechelse schepers. Sommige dieren vinden moeilijk een nieuw thuis omdat ze een beetje reputatie tegen hebben. En die soms wel meer dan een jaar blijven zitten in een asiel.
0: In de provincie Vlaams-Brabant zijn de problemen het grootst. In totaal telt Vlaanderen 173 dierenasielen. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Journaliste Kathleen Perard.
2: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyadh zijn geleden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
0: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen daar. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Heel wat huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven. 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM. Goedemiddag. 100.

hoorde dat het de prachtige nostalgische Until I Find You op de radio. Heel goedemiddag, van harte welkom bij het Middagradio. Mijn naam is, ja, jullie raadt het al, Bart van Elst. En ik mag jullie de komende uren helemaal solo doorheen deze middag loodsen. En voor de vroege vogels onder ons, een dikke bedankt aan Peter en Johnny voor de lekkere ontbijtradio van daarnet. De studio is heerlijk opgewarmd en ik neem nu het muzikale stokje over. Het is middag, maar we gaan nog geen kaarsjes uitblazen. Nee, want hoe guur of grijs het buiten ook mag zijn, binnen houden we de warmte vast met alles wat ademt. En daar gaan we echt zo dadelijk mee beginnen. En wie kan dat beter zingen dan Rob de Nijs?

Rob de Nijs met Alles wat ademt. Een prachtige klassieker. En we hopen natuurlijk dat iedereen thuis of in de auto nog volop aan het ademhalen is. Of we moeten de EHBO raadplegen. We hebben ook nog verzoekjes te behandelen, uiteraard. Deze voormiddag kwamen we een beetje handen tekort met Peter en Johnny. En we hebben er eentje uitgekozen. Het is nog een verzoekje van José Buijsen. En die gaat graag een plaatje van... Even kijken. Ja, ik moet eventjes zoeken. Ja, Matthias. Mario Matti en Liberté uit het jaar 1986.

Fantastische instrumentale synthesizer klassieker. Bedankt voor dit plaatje van Liberté en Mario Matti. En een heel speciaal verzoekje dus, dat we met heel veel plezier gedraaid hebben. En nu gaan we eens kijken naar een ander plaatje uit een periode uit 1980. En blijf lekker luisteren, want er komt nog heel veel goeds jouw kant op. Dit is Say You Will van Foreigner. Say

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

Ja, de captain die aan het spreken is op de radio. Corrie van Horp wist er wel wat van te maken. Ja, luisteraars, we hebben nog een verzoekje. Nou, die komen nog altijd binnen en u mag nog altijd bellen op 070-22-22-50 of op onze vertrouwde app van Radio Pros. Zo is er een verzoekje binnengekomen van Heidi. Goedemorgen Peter en Johnny, maar dat ben ik natuurlijk niet. Graag het plaatje van de Kelly Family en Davidson. Hier komt-ie.

Ja, eigenlijk was het voor Kerstmis bedoeld. Het was eventjes in de war. Ik dacht dat we al het einde van het jaar waren. Nee, voor alle gekheid op een stokje. Dit is de juiste plaat voor Heidi. David Sung van de Kelly Family. Op deze zondag, en het was daarnet een beetje aan het regenen. Maar het is toch wel toch een beetje aan het overgaan. Dus het valt nog wel mee. Voor al uw verzoekjes, bellen maar. U kan dat altijd doen. En hier zijn we dan.

We gooien het roer compleet om. Van de Nederlandstalige revue vliegen we rechtstreeks naar de jaren 90. En dat doen we met The Rembrandts. U kent ze wel uit Friends.

Vrienden zijn er altijd. Vrienden voor het leven. I'll be there for you van de Rembrandts. En ja, ja, vrienden, we hebben nog een bezoekje te behandelen. Want Molly is langsgekomen. Ja, die heeft via de app een berichtje gestuurd. Goedemiddag Bart, kun je een plaatje spelen van Jannes? De hele wereld mag het weten. Hier komt-ie.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.
2: De moeite.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

De Bellamy Brothers uit 1976. Zeg nu zelf, als je daar geen hoesting van krijgt om je ramen open te gooien en de zon binnen te laten. Zelfs al regent het pijpenstil, het is nu wel niet even aan het regenen, dan weet ik het ook niet meer. En we gaan de lijn meteen doortrekken. Met een stem die past als bij geen ander. En Paul Severs. En hij is nog verzot, nog altijd verzot op zijn darling.

Wilt er rustig slaap slacht? We gaan nog niet slapen. Paul Severs en Oh My... Niet is Oh My Darling, How Little Darling. Dat moest ge zijn. En we gaan niet op de maan wandelen. Ook al is het iets wat we bij de volgende gaan te horen krijgen. Shut up and dance!

zitten was geweest, absoluut niet bij. Het was een onweerstaanbare en energieke Shut Up and Dance van Walk on the Moon. En we houden de feeststemming nog heel even aan, want we veranderen drastisch van koers. En van de Amerikaanse poprock vliegen we in de rechte lijn door naar de ultieme Eurodisco nostalgie. De glazen mogen tegen de wand, want we gaan direct naar Moskou. Tot straks, vrienden. Tot straks in ons tweede deel. Tussen 1 en 2. En verzoekjes kunnen nog altijd. Via de app en 070 22 22 50.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Volgend weekend staat Ternat op zijn kop voor de strafste jaarmarkt. Het feestweekend trapt vrijdagavond vanaf 6 uur af in de feesttent met een officiële poging om het wereldrecord langs de Polonaise te verbreken. Zaterdag vanaf 9:30 is het tijd voor de grote jaren dierenmarkt met de honderden kramen en om 11 uur gratis soep met balletjes. Speciaal op deze zaterdag is ook Radio Pros live op locatie aanwezig om te zorgen voor de echte ambiance en de allergezelligste sfeer. Zondag sluit het weekend sportief af met de Morning Miles Urban Trail en gratis podiumoptredens. Zaterdagavond 17 oktober staat Aalst volledig in het teken van het carnavalsafscheid van prins Yoshi. In evenementenhal het Forum barst vanaf 9 uur 's avonds het afscheidsbaal los. De prins carnaval van Aalst sluit er zijn legendarische prinsenjaar in stijl af met een spetterend feest vol meezingers, acts en carnavalklassiekers. Het belooft een fantastische avond worden voor iedereen die houdt van sfeer en nu al zin heeft in het nieuwe carnavalsseizoen. Alle informatie en tickets vind je op de website van de stad Aalst. Zaterdag 17 en zondag 18 oktober transformeren de Oktoberhallen in Wiezen tot de ontmoetingsplek voor liefhebbers van spiritualiteit en zelfontwikkeling. Tijdens de grote spirituele Bloemflair XL kan je 2 dagen lang snuisteren tussen unieke standjes met edelstenen en boeken of doorlopend gratis lezingen en workshops bijwonen. Ervaren lifecoaches, astrologen en kaartleggers staan bovendien klaar voor persoonlijke consulten. Ben je er vroeg bij? De eerste 200 bezoekers krijgen dit weekend een goed gevulde goodiebag cadeau. De deuren openen zaterdag vanaf 11 uur. Tickets en het volledige programma vind je op bloem.be. En we besluiten in Ninove, want daar staat de zaterdagavond 17 oktober volledig in het teken van spanning en hersenbrekers. In evenementenhal De Kuipen openen om 7 uur 's avonds de deuren voor de grote Lions Tenera Quizmasters. Vanaf 7:30 strijden teams van maximaal 6 personen om de felbegeerde titel van slimste ploeg van de streek. De opbrengst van deze wetteleditie gaat bovendien integraal naar lokaal.

0: Sociale projecten. Een perfecte uittip voor een gezellige, uitdagende avond onder vrienden. Inschrijven kan rechtstreeks via de website op lionstenera.be.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

was Phil Collins met You Can Hurry Love uit 1982. Een geweldig begin van deel 2. Phil zong net al, je mag de liefde absoluut niet opjagen. Dat gaan we ook niet doen, of ze zetten jou in de wacht. Net zoals ze bij de politie vroeger noemden. Dat noemden ze de Rijkswacht, ja. Die mannen hielden de poen toch stevig in de gaten. Die stonden daar duidelijk te wachten om rijk te worden. Of zoiets. We gaan terug naar 1979 met de mannen van de platte klakken. Zo komen we uit bij de Strangers. En die zitten nog altijd. Het is moeilijk om uit te spreken, hoor. Bij de Rijkswacht.

0: Ja, tot zover de Strangers by the Rijkswacht. Ja, als je vroeger door de mannen aan de kant werd gezet, dan kon je praten wat je wilde, maar je kreeg de schuld sowieso in de schoenen. Ja, over schuld gesproken, dat is exact waar we het nu over gaan hebben. Maar dan met een tikkeltje Zuiders temperament. We gaan naar Echame La Culpa, wat dus schuld betekent.
1: Hey Fonsi.
0: Louis Fonsi en Deme.

Ja, maar bedankt voor het compliment, Steve Tielis. Wat heb jij een lekker lijf. Het was speciaal op aanvraag van Raf, onze Raf, collega Raf. En de computer was even, hield er even een andere mening op na. We hadden daarnet Echami La Culpa aangekondigd. De computer had dat misschien wat misverstaan. Luis Fonsi en Demi Lovato, hier is jij nog eens.

wel heet. Wat denk je daarvan? Ja, want eerlijk is eerlijk, we hebben allemaal wel eens zo'n dag dat de energie en de goesting om te werken komt en haat. Of zoals de absolute koning van het Franse levenslied, Claude François, chanson populaire, et ça va, et ça va bien.

0: bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten? Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Nee hè? Over 2 dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
4: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis. Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming of een dringende herstelling, Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
3: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en caravans.
4: Wil je zorgeloos vertrekken? Bel 0493 6667 of mail alain@adr.camperservice.be.
5: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.

Ja. Het waren de meisjes van Toast. Of nee, het was Yves Tegers. Zeker niet dat die dat allemaal aan het zingen was. Maar hij had het wel over heel veel van die meisjes. Ja, die Vlaamse meisjes. Die Vlaamse meiden. Die zijn toch niet weg te slaan. En, ja. Overdag kan het al gezellig zijn. Maar zodra de zon ondergaat, wordt het pas echt interessant. We duiken direct de nacht in met de absolute Amerikaanse legende George Benson, Give Me The Night.

Give Me The Night. Je zou er weliswaar moe van komen, van George Benson. Ja. En van moe zijn gesproken. Ik heb ook, ik had tijdens de reclame eventjes geen zin om op te staan. En dat kan je gezegd worden van de volgende in het rijtje. Dus het. Ja, het. Wat het ook mogen voorstellen.

Maandaggevoel op je radio. Met Huts en ik heb geen zin om op te staan. Dat hebben we allemaal wel eens, hè? Geen zin om op te staan. En dat ik ook niet. Maar om de boel hier niet te laten vastlopen en een boete te riskeren, schakelen we direct door. Tijd om de boel kort te sluiten. Hier is Pendo Ballet met To Cut a Long Story Short.

Spanje Ballet natuurlijk van hun allergrootste wereldgids. True, maar met deze debuutsingle lieten ze de tijd al horen wat ze in hun mars hebben. We maken nu heel langzaam, maar zeker stilaan, een sprong in de tijd naar een recente radiohit die perfect past bij iedereen die wel eens te diep in het glasje gekeken heeft. Want als je na een stevig avondje stappen in het weekend de voordeur niet direct vindt, dan weet je hoe het aanvoelt wanneer deze Australische DJ begint. Cyril!

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Los Azzurro van de Italiaanse legende Adriano Celentano. En hij staat bekend om zijn maffe, elastieke benen niet, danspasjes en zijn humor. Hij scoorde daar ooit een gedikke hit mee. Een tekst die bestond eigenlijk uit iets onverzonnen. Een onverzonnen Engels. Maar we ruilen die Italiaanse zon in voor de Hollandse ambitie. Adriano zong nog braaf over de blauwe lucht. Maar de Nederlandse Hans de Boy pakte het pas groots aan. Hij ging het allemaal opzoeken bij de vrouwen. Hij hield toch van al die vrouwen.

Hans de Boy, met alle vrouwen, een prachtig moment. Hans, heb je er eens over nagedacht wat er gebeurt als je met al die vrouwen tegelijk de Lidl instapt? Op zaterdagmiddag, dan ben je een rondje langs in de groenteafdeling. Maar goed, genoeg over Hans. Dit fragment van Human League, de coördinerende de vroege jaren 80. Twee dansende tienermeisjes uit Sheffield, wat leidde tot een iconische synthpop succesformule. Fascination.

Sheffield nu achter ons en we trekken vol in de Zweedse popglamour. We springen naar het begin van deze eeuw en ruilen de typische jaren 80 beat in voor de glitter van Stockholm. Zet je schrap voor de heerlijke baslijn en het ritme waarbij je onmogelijk kunt blijven stilzitten. Alcazar, Crying at the Discotheque.

Met de Vlaamse klassieker van Maria Magdalena van Joe Harris hebben we de sfeer al goed in zitten hebben we er de sfeer al goed in gebracht. Maar we sluiten deze aflevering van zondagmiddag middagradio af met een absolute knaller die u straks gaat horen.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM Radio Pros.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
0: ProzFM 105.5, 107.1, 107.5.

uit het zeer prachtige jaar 1967, al zeg ik het zelf, de Tuttles en Happy Together. Vrienden, het is zondag. We moeten nog even onze goede vriend Bart bedanken voor zijn programma hier op de radio. Dat was weer fantastisch, zoals altijd. Even terug naar Belgland. Hier is Phil Hunter.

dit was Jurgen Delano, die net terug is van een vanreis in Alicante, Spanje. En dat met deze nacht. Vrienden, als je pas aan tafel zit, smakelijk eten of ben je iets lekkers aan het benuttigen? Wel, gezondheid. Hier is Milk & Honey.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Maaien, snoeien, zagen
4: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
3: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
4: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
4: Onderhoud, herstellingen of depannage?
3: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
4: Uw specialist in tuin. Machines.
3: Kijk op bvconnel.be
4: of kom gerust eens langs.
3: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: Pros FM Radio.
2: Johnny Johnson.

De heren van Madness zaten weer lekker op hun bootje te zwalpen richting Cairo. Ik had het liever wat korter bij huis. Dit waren de Nightboat to Cairo. En hier is de middle of the road.

Dit waren de Middle of the Road. En dat met Chirpy, Chirpy, Chip Chip. Eerlijke, heerlijke, mooie muziek op de radio op een zondagmiddag. Kan alleen bij Radio Pros. Als je afstemt op onze frequenties 107.5, 107.1, 105.5 en onze DAB+ natuurlijk. Hier is

Vandaag is het de laatste keer dat je ze hoort als supertip, deze Jovelli en Dans met mij. En dan nu, Ambiance Indicates.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM.
2: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
3: Johnny Johnson.

0: Deze twee heren van Big Fun hadden het waarschijnlijk over Radio Pros, want het ging over een happy station. Sommige mensen stellen alles uit tot morgen. Ja, dat kan ik beamen, want zo zijn er veel. Gewoon vandaag doen en niet wachten tot morgen. Dit is een van de betere singles van Bart Kuil en we doen het morgen wel.
1: Wat

Vroeger zei mijn lieve vader altijd van uitstel komt afstel en gelijk had hij. Maar blijkbaar is dit geen enkel probleem voor Bart Skel, want die doet het morgen wel weer. Ooit was dit een kleine zanger, tot hij begon op te treden voor Tien om te zien. En dan had ik de eer en het genoegen om bij hem te mogen zitten. Hier is Helmut Lotti.

dat is gewoon zoals mijn frietjes, die eet ik ook, die vergolden brown. Dit waren de Stranglers. Vrienden, we gaan er even tussenuit. We komen zo meteen terug voor deel 2 van de Weekend Hits. Dus lekker blijven hangen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
4: Bladeren vallen,
5: maar onze hits blijven knallen.
6: Oh, wow.
4: Wat een herfst bij Radio Pros.
7: Johnny Johnson.

met een ballade van je welste trokken we de deuren open van ons tweede gedeelte van de Weekend Hits. Dit was Wiltura en

Verleden jaar werd het een hele grote hit voor deze Samuel Walton en Echte Liefde is te koop. Vrienden, als je nu pas afstemt, welkom bij de weekendhits tot een uur of vier. De mooiste muziek. En dat we vrienden zijn, dat staat

het lijkt me heel leuk om dit cafeetje eens gaan te bezoeken. Dit waren Energy 52 en Café Del Mar. Deze jonge dame was ooit jurylid van het Amerikaanse programma American Idol. Hier is Paula Abdul.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar een huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Ons FM.
7: Goedemiddag.

Dit waren de All-Stars van het Witte Paard in Blankenbergen, waar het altijd feest is. En als je er nog niet geweest bent, is het zeker een aanrader. Dit is Ingeborg. Ze is tegenwoordig wel heel veel op tv terug. Maar dit was haar mooie single die ze toen schreef samen met Koen Wouters. Dit is nog een keer Als dat gebeurt. Vrienden, alles gebeurt tot 4 uur.

De eeuwige springen in het veld, Ingeborg. En dat met Als dat gebeurt. Zijn er ook fluiters in de zaal?

Dit was een Glen Campbell die eigenlijk nooit in Amerika geapprecieerd werd als countryzanger tot hij overleed. Dit was de Rhinestone Cowboy. Dit is ook al een hele tijd geleden. Hier is Dr. Hook.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: Pros FM. Radio Pros.
5: Weekend Hits.

Dit was Carol Gianni en dat met de Hit and Run Lover. Vrienden, misschien zit je nu thuis lekker gewoon in de veranda, in je zetel of gewoon op het terras. Het kan allemaal. Dan is het nu de hoogste tijd om recht te springen op deze zondag en even mee te doen met deze prachtplaat. Hier is hij nog een keer, Will Smith en Getting Jiggy.

Heel sympathieke kerel, maar je mag gewoon niks over zijn vrouw zeggen. Of je hebt troubles met this guy. Dit was Will Smith en Getting Jiggy With It.

niet zo bekend bij ons in Belgeland, maar in Nederland is hij gewoon een hitmonster. Deze Thomas Berge en Voor een Dag. En dan nu even Wild Doen met Blondie.

Haar wilde haren is ze helemaal kwijtgeraakt, maar optreden doet ze nog steeds, deze Blondie. En I'm gonna love you too. Vrienden, we naderen 4 uur. We gaan nog een paar platen draaien. Onder andere deze van Shania Twain. And that don't impress me much, baby.

zeer interessant weetje. Deze dame moet gewoon nonkel zeggen tegen meneer Henk Wijngaard uit Nederland. Dit was Shania Twain en That Don't Impress Me Much. Vrienden, dit was het weer. Ons programma op de zondag. Dit waren weer de weekend hits. Ik ben er graag weer bij morgen maandag tussen 9 en 11 uur met de meezingers. De groeten, nog veel plezier bij Pros en tot morgen!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Er moeten dringend extra plaatsen komen in onze gesloten jeugdinstellingen. Dat heeft minister van Veiligheid Bernard Quintin gezegd bij VTM Nieuws. 8 jongeren die betrokken waren bij de rellen in Brussel zijn vrijgelaten omdat er geen plaats is. Je hoort Quintin.
4: Ik vind dat ongelooflijk. De politie doet haar job, het parket doet ook haar job en er zijn geen plaatsen. Dat wil zeggen dat we op een bepaald moment, zoals de overheid, de straffeloosheid gevoel aan het voeden is.
3: Hij wijst er ook op dat de jeugdinstellingen een regionale bevoegdheid zijn. In ons voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Standard. De wedstrijd werd zonder publiek gespeeld na het geweld tijdens de wedstrijd vorig jaar. Charleroi komt zo naast Club Brugge op de tweede plaats op 1 punt van leider AA Gent. Standard staat 8e. En de Nederlandse Lucinda Brandt heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen, de eerste veldrit van het seizoen. Het hele podium was Nederlands trouwens, met Céline Alvarado op 2 en Denise Betsema op 3. Julie Brouwers was de beste Belgische op de 10e plaats. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden, dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: onze André Hazes en Mart Hoogkamer. Zij is van mij.
1: En we bedanken onze Johnny,
0: ja,
1: voor zijn muziekhits. Weekendhits.
0: Ja, weekendhits.
1: Het was weer al super gedaan,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, tof, tof, tof. 6 minuten na de klok van 4 uur geworden. Het is zondag namiddag. Zo dus zijn wij terug van de partij. Nancy.
1: Welkom, Raf.
0: Ja, welkom, Nancy.
1: En we gaan er het beste van maken, hè, Raf?
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Zoals iedere zondag. Vorige zondag, ja, waren we er niet bij, hè. Waren we wat ziekjes.
1: Maar nu gaan we er terug voor, hè?
0: Ja. Zo dus, en de mensen, als je graag een plaat hoort...
1: Dat kan altijd. Dat kan 070 altijd. Ja. 22 22 50.
0: Ja, of via onze app.
2: Wij bevinden ons hier in de ruimte. In de ruimtebom. De ruimte die benut wordt om, zeg maar, professionele radio te maken.
3: Radiobakken, radiobakken. Hij stok die kapot, hè?
2: Dagelijks zitten hier een aantal losgelaten gekken die proberen op deze manier het Vlaamse oor te strelen. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat bezielt hen? En vooral, waarom? Niemand zal het ooit weten, want ik zal het niet vertellen.

0: hoorde Eva Max en Kings and Queens. En ja, het zonnetje schijnt ook.
1: En nu komt The Look of Love van ABC.

hebben iets gekozen voor Aaron. En vergeet nooit waar je vandaan komt. Hier op Pros FM. Op je zondagnamiddag. Met nu onze volgende John Dennis. En die heeft het over zondag.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.
4: Dus.

0: het op je zondagnamiddag. Matthias Rijm en Verdammt, ik liebe dich.
1: En dan het volgende is van John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want.

Dit was John Travolta en Olivia Newton-John. En het volgende verzoekje kregen we binnen via 070 22 22 50. En dat kwam van Johan uit Herzelen. Die vroeg Baboes met Do You Want Me? En dit voor alle luisteraars...

0: De Jo Valli en komt natuurlijk ook naar onze kerstshow.
1: Op 13 december.
0: Ja, heel juist, Nancy. En is nog Hans de Dag, de supertyp van de week. Met Dans met mij.
1: En nu komt De Deurzakkers. Wij doen het licht wel uit. Dat is wel wat vroeg nog, hè, Rob?
0: Ja, want het licht nog wel aan laten.
1: Ja, hè.
0: Ja, ja.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
5: Pols FM.
6: Goedemiddag.
7: Ladies and gentlemen.
8: Dit is het programma Sfeermakers op Radio Pros tussen 16 en 18 uur met Nancy en Raf.

0: Welcome to the Moise again. Bonjour. And hooray, hooray, it's a holiday.
1: En ons Molly die stuurde ook een verzoekje. En die schreef als volgende. Goedenamiddag, Grafke en Nancy. Graag het plaatje van Mieke, mijn engelbewaarder. Molly, hier komt hij aan.

Dit was Sammy Baker in Bouw een Paleis. Het voor het laatste uur komt er nog Cherio van Vanessa, maar nu eerst de havenzangers.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM.

0: kostuum. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Dinky Toys and My Day Will Come in het tweede gedeelte van Siesta.
1: En we beginnen met Willy Sommers, Kom bij me thuis.

0: de handjes omhoog. Ottoman en hands up. En we hebben nog een verzoekje.
1: Ja, en dat kwam van Koen van Dinderlee. Die vroeg Danny Christian, we mochten zelf kiezen. En dat was voor zijn familie, voor Raf, Chris van Dijk, voor mij en de Jos. En we hebben gekozen voor Jij drinkt te veel.
0: Dat is niet persoonlijk, hè.

0: Maaien, snoeien, zagen
1: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
0: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
1: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
1: Onderhoud, herstellingen of depannage?
0: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
1: Uw specialist in tuinmachines.
0: Kijk op bvconnel.be
1: of kom gerust eens langs.
0: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
1: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Trinity en heel dicht bij mij.
1: Dat was heel rustig, hè?
0: Ja, ja, ja. En onze Ed heeft laten weten dat FC Denderen weer gewonnen heeft. Dus het is weer tijd voor dit...

0: Papi en Hey Dans Met Mij hier op Pros FM. Ah, hij zei hier ook nog.
1: Ja, ja, Raf, ik kon dan hier nog.
0: Moet jij de volgende plaat aankondigen.
1: En dat is van Elton John, Crocodile Rock van 1972.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nee hè? Over 2 dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
3: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis. Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming of een dringende herstelling, Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
2: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en caravans.
3: Wil je zorgeloos vertrekken? Bel 0493 6667 of mail alain@adr.camperservice.be.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
5: You're the one I need.
4: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

0: Luister volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
2: De Sfeermakers op Tros.

0: Dit was Anja Hillis met de Vlaamse twist. Speciaal voor Frida en Johan, die hadden dat aangevraagd. En dat was voor Prosteam en alle luisteraars.
1: Voilà, wel bedankt. En de volgende, dat is ons Larissa en Kleine Vogel.

0: Kleine voorhoorn, Jan Antsy, het is weer tijd om afscheid te nemen. Hè?
1: Ja.
0: Dat gaat vlug, hè.
1: Tijd gaat snel, hè, Rob.
0: Twee uurtjes op de zondag, hè? Vlieg voorbij.
1: Vlieg voorbij.
0: Ja. Iedereen bedankt voor het luisteren en voor de verzoekjes.
1: En zien elkaar nog wel eens, hè, Rob?
0: Ja. Zondag misschien, als het past. En ik ben er terug bij dat we morgen met de middagradio... We hebben nog Frans Bauer en straks nog Petra. En dan onze Gerrit. Nog veel luisterplezier. Jo.
1: En nog een fijne avond.
0: Jo.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De sfeer bij de begrotingsgesprekken zit onder nul. Premier Bart De Wever voert opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers. Ze moeten nog altijd op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Bart De Wever kwam heel bedrukt binnengereden. Zette zelfs even zijn auto-alarm aan, omdat hij zo snel mogelijk wilde binnengeraken. En ons helemaal negeerde. Nog sinds het van Peterkem heel bedrukt binnen. En allemaal konden ze niet genoeg benadrukken hoe ernstig de situatie was en hoe moeilijk het is, hoe ver we nog van een oplossing staan.

0: Volgens de organisatie zijn het er zo'n 60.000, dubbel zoveel als vorig jaar. De actievoerders eisen meer aandacht voor ons klimaat. Benjamin Clarisse van de organisatie.
1: Mensen zijn heel boos, heel gefrustreerd, omdat er zo weinig politieke reactie gekomen is op deze verschroeiend hete zomer. Mensen verwachten echt wel meer klimaatactie van de politiek. We hebben verschillende eisen. Ik denk de belangrijkste is dat wij zeggen, van, kijk, er worden nog altijd 15 miljard euro per jaar uitgegeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen en dat moet nu echt wel stoppen.
0: De Amerikaanse president Trump kondigt een energiewapenstilstand aan tussen Rusland en Oekraïne. Volgens hem hebben beide landen ermee ingestemd om geen energiedoelwitten meer aan te vallen. Eerder had hij nog felle kritiek op Oekraïne omdat het Russische olieraffinaderijen aanvalt. En wielrennen, de Noor per strand Hagenes heeft Parijs-Tours gewonnen. Hagenes sprong op een kilometer voor het einde weg uit een kopgroep. Jasper Stuyven ging nog in de achtervolging, maar strandde op 2 seconden op de tweede plaats. De Fransman Christophe Laporte werd derde. En Michael van Tournout heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. Dat is de eerste veldrit van het seizoen. Hij haalde het voor 2 ploegmaten, Jordi Corsus en Gerbe Kuipers. Bij de vrouwen was de Nederlandse Lucinda Brandt de snelste. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig bij maxima rond 17 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen in het westen. Ook dinsdag vrij zonnig en dan kunnen we lokaal 20 graden halen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM. Goedenavond.
4: De beste muziek hoor je nu in Muziekmozaïek.
5: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

We zijn er weer aan begonnen op een fijne zondagavond. Het is 8 uur gepasseerd. Moest je aan tafel zitten smakelijk eten. En als je bij iets anders ter bezig bent, wens ik jou natuurlijk een heel gezellige avond. Dit is Muziek Mozaïek tot en met 20 uur. En na 20 uur krijg je nog een uurtje romantica natuurlijk helemaal non-stop. Maar zover zijn we nog niet. Hè. Nu houden we ons bezig met de platen van de jaren 50, 60, 70 en 80. Raf Vermoezen was net voor mij en de andere collega's ook een dikke merci voor jullie fijne programma's. Nu is het tijd geworden voor enkele platen van de jaren 60 op de naar elkaar te zetten. Barry Ryan komt eraan met Eloise en deze Love Affair en Everlasting Love. Beste vrienden, het is zondagavond. Dat betekent het weekend zit er bijna op. Maar ik hoop dat jij toch nog een leuk weekend hebt gehad. En dat je nu kan genieten van heerlijke fijne klassiekertjes. Zoals je dat van mij gewend bent op een zondagavond.

Als dat geen klassiekers te zijn in het jaren 60, dan weet ik het ook niet meer natuurlijk. Hè. De beste muziek hoort u in muziek, zoals ik hier op een zondagavond. Jongens, wat heb ik nog voor jullie klaarstaan? Ik draai zo meteen na de boodschappen Laura Benger met zelfcontrole. En mezelf in de controle houden, dat probeer ik wel te doen. Let Husping Singers, die gaan we ook nog eens draaien met Mexico. Dat is ook een van die grote klassiekertjes uit de 60's.

0: huisverpleging Ines Arijs. Is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Oh yes, baby, dit is eentje van de jaren 80 waar ik wel kans maken. Deze Laura Benger en dat met self-control. Wij houden ons elkaar toch wel een klein beetje recht en dan denk ik toch wel dat ik kan zeggen dat we nog wel leuke platen in vooruitzicht hebben. We hebben zometeen een lekkere plaat van Engelbert Humperdinck en Love Me With All Of Your Heart. En deze van Dean Martin gaan we nog eens draaien. Dan gaan we naar eind jaren 50, begin jaren 60. Dean Martin en dat met het liedje Send Me To The Pillow Of Your Dreams. Allee, vooruit. Daar gaan we dan. Met een geweldige golden oldie dat we nog eens gaan draaien. Dit is Proz FM, jongens.

vergeten. Dat is een plaat die er moet gedraaid worden. En deze Engelbert Humperdinck hoort er zeker en vast wel bij. Goed, wat heb ik nog voor jullie klaarstaan? Straks krijgen van mij nog de supertip van de week. Dat is Dans met mij van Jo Valli. Maar ik heb ook nog een geweldige plaat van de jaren 70. En dat is onze Billy Swam, I Can Help. Maar Nederlandstalige muziek, die draaien we af en toe ook nog wel een keertje. En dat moet wel kunnen. Zelf op een zondagavond zoals deze. Als we al die mooie herinneringen naar boven halen met de platen van de jaren 50, 60, 70 en 80. Blijf je deze nacht. Dit is Salem Segers nog even hier bij ProZFM. Welkom iedereen.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
4: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.
3: Gerrit de Groot voor Radio Pros.
5: Radio.

Nederlandstalige Supertip is uiteraard een geweldige plaat van Jo Valli. Morgen is er alweer een nieuwe Supertip die we dan om de 2 uur ook alweer gaan draaien. Is deze morgen nog voorgesteld geweest met onze Peter en onze fijne Johnny. Voilà, wat heb ik nu voor jou nog klaarstaan? Een lekkere plaat natuurlijk, de Four Tops komen eraan met Don't Walk Away. Maar we blijven nog eens met de Nederlandstalige platen en dat doen we met deze fijne, rustige plaat. Dit is toch wel John Terra, ik weet niet waarom. Wel, ik weet wel waarom. De zondagavond is gemaakt om te genieten.

Dit komt uit 1989, zo dus nog net een plaat dat zeker vast kan gedraaid worden in dit programma. Maar ik heb er nog eentje klaarstaan en dan gaan we terug de tijd in. En dat is eigenlijk ook wel een vrij rustig plaatje. Ik ga zo meteen vertellen wat het is. Wij draaien nu nog eventjes Eros Ramazzotto, Ramazzotti beter gezegd, met Sabastas un bella canzone. En dan gaan wij terug de tijd in en zoals ik daarnet al zei, met eentje uit de lang vervlogen tijden. Wij horen elkaar zo meteen terug na 19 uur met het verdere gedeelte van muziek van de jaren 50, 60, 70 en 80. Dit zijn de Platters en Only You. Tot zometeen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Volgend weekend staat Ternat op zijn kop voor de strafste jaarmarkt. Het feestweekend trapt vrijdagavond vanaf 6 uur af in de feesttent met een officiële poging om het wereldrecord langs de Polonaise te verbreken. Zaterdag vanaf 9:30 is het tijd voor de grote jaren dierenmarkt met de honderden kramen en om 11 uur gratis soep met balletjes. Speciaal op deze zaterdag is ook Radio Pros live op locatie aanwezig om te zorgen voor de echte ambiance en de allergezelligste sfeer. Zondag sluit het weekend sportief af met de Morning Miles Urban Trail en gratis podiumoptredens. Zaterdagavond 17 oktober staat Aalst volledig in het teken van het carnavalsafscheid van prins Yoshi. In evenementenhal het Forum barst vanaf 9 uur 's avonds het afscheidsbaal los. De prins carnaval van Aalst sluit er zijn legendarische prinsenjaar in stijl af met een spetterend feest vol meezingers, acts en carnavalklassiekers. Het belooft een fantastische avond worden voor iedereen die houdt van sfeer en nu al zin heeft in het nieuwe carnavalsseizoen. Alle informatie en tickets vind je op

0: En we besluiten in Ninove, want daar staat de zaterdagavond 17 oktober volledig in het teken van spanning en hersenbrekers. In evenementenhal De Kuipen openen om 7 uur 's avonds de deuren voor de grote Lions Tenera Quizmasters. Vanaf 7:30 strijden teams van maximaal 6 personen om de felbegeerde titel van slimste ploeg van de streek. De opbrengst van deze Wettel-editie gaat bovendien integraal naar lokale sociale projecten. Een perfecte uittip voor een gezellige, uitdagende avond onder vrienden. Inschrijven kan rechtstreeks via de website op lionstenera.be.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
3: Pros. Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.

Zo zijn we het tweede gedeelte lekker begonnen natuurlijk, hè, met een fijne plaat uit filmmuziek. Flashdance van de Feeling, Irene Cara. Welkom natuurlijk, zou ik zo maar zeggen. Het is zondagavond. Het weekend is bijna voorbij en we lopen zo strikjes dan naar het einde. Hè. Nog een uurtje of twee en dan gaan de meeste mensen aan het slapen omdat ze morgen vroeg op moeten staan. Dus je kan nog net genieten.

van heerlijke fijne platen die ik voor jou geselecteerd heb. Wat heb ik in dit uur nog? Zometeen krijg je Willy Sommers te horen met Dans met mij tot morgen vroeg. En deze van Madonna, die ga ik dan ook nog wel eens draaien. Een heerlijke fijne plaat uit de jaren 80, zo zijn we dan ook weer. Hè? 50, 60, 70 en 80, dat kan je van mij verwachten. In dit uur nog, van harte welkom.

Van die klassiekers waarvan je denkt, ja, dit moet gedraaid worden. En dat doen we dan ook alweer. Hè. Deze fijne Golden Oldie van onze Winnie Stormers heeft een nieuwe single uit. De eerste keer, maar dit is ook nog wel eentje dat iedereen kent. En dat iedereen meezingt van voor naar van achter. Dans met mij tot morgen vroeg. Dat was hem, hè, de Winnie Stormers. Dan is het nu tijd geworden dat we eventjes net voor de boodschappen nog een plaats spelen van de Golden Oldies tijd van 1959 om precies te zijn. Funky Avalon en dat met Venus komt er zo meteen aan. Maar eerst gaan we nog de gitaren boven halen met onze Meat Love Paradise by the Dashboard Light.

0: Maaien, snoeien, zagen
1: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
0: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
1: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
1: Onderhoud, herstellingen of depannage?
0: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
1: Uw specialist in tuinmachines.
0: Kijk op bvconnel.be
1: of kom gerust eens langs.
0: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitaan.
4: Pulse FM.
5: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Het was precies een klein beetje een sprookje als het begin van de plaat. Dat is precies met zo'n sprookje zo, dat de deuren open gaan en dat je de Efteling of zo binnenkomt. Gerard Lermormand draaiden we met Vassy Leclay. Dan is het nu tijd geworden voor Linda Ronstadt. En die is toch wel zo snel verliefd. Dat zegt ze zelf toch, hè. It's so easy to fall in love. Jawel, een heerlijke fijne avond.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

eenzaam bent en dan kom je bij Bobby Prins terecht, jongens. Dat is toch wel een geweldige. Ondertussen is die man ook wel 80 jaar gepasseerd, hè. Maar zijn muziek blijft nog altijd jong en fris klinken. Dus de tijd is verleden tijd. Dat is ook wel waar. Wij gaan ons klaarmaken voor 3 discoclassiekers. Dus. En wat voor 3, hè? Tavares is toch wat de bekendste, denk ik. Met Heaven Must Be Missing an Angel. En Bon Han Mon. En die gaan we ook nog draaien met de Disco Stomp. En Penny McLean komt er ook aan met Lady Bum. Dat zijn 3 platen waar we eventjes ons mondje gaan snoeren. En dan krijg je de boodschappen. Na de boodschappen zijn we terug bij. Met heerlijke fijne platen tot en met 20 uur.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aals. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst.

Een geweldige plaat om op te dansen natuurlijk. Deze van Juvaris en Maria Magdalena. Beste vrienden en vriendinnen, ik ga een plaat spelen dat ik altijd wel graag gehoord heb. Sommige mensen vinden het niks, maar ja, ik ben een man en een man is een man. En dat kun je ook wel niet zo omheen natuurlijk. Hè. Ik draai deze nog even, dus ken je dit nog wel? Een zomerrit uit 1987, jawel, dat je dat nog kent, zeker was. Lekker als ik daarnet zei, je bent ervoor of je bent er niet voor. Ik ben er al natuurlijk wel voor. Ik zie ze nog altijd op de platenhoes staan, die Sabrina. Met dit liedje, Boys, Boys, Boys.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

dat je in huis wilt hebben om de beste muziek te horen. Op welk uur van de dag ook, iedereen doet zijn best om de leukste platen boven te halen. Wij draaien nog eens de Rolling Stones met I Can Get No Satisfaction. Was een geweldige plaat uit de golden oldies tijd van de jaren 60 ook alweer. We blijven nog even in de jaren 60 zitten, want dit komt uit het album The 60s Collection. En als je het hebt over de 60s Collection, dan kan het inderdaad gaan over een of andere wereldgroep, maar wij hebben het over de keizer van het Vlaamse lied. Dan draag ik deze nog eventjes. El Bandido komt uit de jaren 60, de beginperiode van onze fijne Wiltura.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
4: Gerrit de Groot, voor Radio Pros.

0: twee dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
1: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis? Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming of een dringende herstelling, Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
0: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en caravans.
1: Wil je zorgeloos vertrekken? Bel 0493-6667 of mail alain@adr.camperservice.be.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Pols FM.
5: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Romantica op Radio Pros.
6: Romantica.
5: De beste romantische platen.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
2: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: activiteitenkalender. De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Maaien, snoeien, zagen.
1: Of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
2: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
1: Ontdek ons breedgamma tuinmachines op benzine en accu. Voor particulier en professional.
2: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
1: Onderhoud, herstellingen of depannage?
2: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
1: Uw specialist in tuinmachines. Machines.
2: Kijk op bvconnel.be
1: of kom gerust eens langs.
2: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pos FM.
6: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Premier Bart De Wever stelt zijn beleidsverklaring uit. Die had hij overmorgen moeten houden in het parlement, maar er is geen zicht op een akkoord over de begroting. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Het is nu ook officieel. Bart De Wever heeft zelf een bericht uitgestuurd om te zeggen dat zijn State of the Union dinsdag dat niet meer haalbaar is. Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren.
3: De Wever zegt dat er op korte termijn zicht moet zijn op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. In Houthalen Hellegter in Limburg heeft het gebrand in het noodopvangcentrum. Dat bevestigt de burgemeester. De brand brak uit in een van de slaapgebouwen. Een 100-tal bewoners moesten geëvacueerd worden. Iedereen kon het gebouw veilig verlaten, al raakten enkele bevangen door de rook. De 90 bewoners van het getroffen slaapgebouw kunnen niet terug. Voor hen zoeken de gemeente en het Rode Kruis opvang. Rond deze tijd begint een staking bij de NMBS. Die is gericht tegen de besparingen van de federale regering. Je hoort woordvoerder Dimitri Temmerman.
5: Er zullen minder treinen zijn, maar op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is er wel een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
3: De NMBS raadt aan om de routeplanner te checken om te zien of jouw trein rijdt. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyad opnieuw aangevallen. Er is een projectiel ingeslagen op een passagiersterminal en er is brand ontstaan. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Gisteren vielen 12 doden bij een aanval op de luchthaven. Die was het werk van Houthi-rebellen in Jemen. Saoedi-Arabië steunt buurland Jemen in de strijd tegen de rebellen. En een zware nederlaag voor Antwerpen in het voetbal. Het verloor met 5-1 op het veld van Westerlo. In de stand is Antwerp 13e, Westerlo wordt 6e. KV Mechelen haalde zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. KV Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros. Some people say, look.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.